Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met een glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 1308.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Breakfast in the Dune Street. Goedemorgen, dit is Breakfast in Dune Street. En net voor de koffie, even aan Alex de Linkerwoord, Stick Time, dus een gitarist, vooral bekend als lid van de band Santana, is op een 79-jarige band.

had vergaald, was een afreuze passiemoord. Met vrouwen in haar koud, afgeknald door haar helse echtgenoot. Die werd gevat, maar men kon niet beletten dat hij vergif nam, toen ze even niet opletten. Het was echt gestoord.

0: Nog eens die oudere tune van Culticode, waar we altijd mee eindigen. Christophe Michiels is vandaag mijn gast. En Christophe, ja, die is bekend van En toen was er New Wave. Ik wist al, En toen was er van de Brassers. Hè, toen was er niets meer. Mm-hmm. Maar Christophe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Christophe, heb jij En toen was er New Wave, heb jij aan de Brassers gedacht toen je die
1: uitzending maakte? Tuurlijk, ja? tuurlijk. Ja, absoluut. Ja, ik, het is ondertussen al lang geleden. Hoe is dat gekomen? In ieder geval, ik moest een titel hebben voor dat programma. Ik weet hoe dat komt. Nu dat ik nu erover nadenk. Het ging eigenlijk eerst It Rains on the Streets noemen. Heten. Omdat de eerste zin van Beats of Love. En dan en dacht van dat stof, dat is de eerste zin die daarin komt. En ik vond het ook zo heel typisch voor België. Waarom is die New Wave in België en dan It Rains on the Streets. Dus we gaan underground waar dat het niet regent. Symbolisch gezien vond ik dat wel goed. Maar dan was dat zo van, ja, maar waarom Engels? Dat klopt eigenlijk niet. En dan dacht ik, ah ja, misschien dat ik Nederlandstalig moet zoeken. Maar het zou wel tof zijn om met een nummer te linken. En dan dacht ik natuurlijk direct aan de Brassers. En dan dacht ik, ah... En toen was er een New Wave en dan was de mensen bij de Tijdlozen en bij Canvas en zo, die hadden ook direct zoiets van, oh, dat is een toptitel en voilà, we waren vertrokken.
0: Oké, okay. Christophe Michiels, stel jou eens voor, want jij maakt wel heel mooie documentaires over muziek. Jij zorgt ervoor dat het allemaal blijft leven, maar eigenlijk ben jij zelf ook muzikant, hè?
1: Ja. Goh ja, in het kort, ik ben in de jaren 80 begonnen als DJ en dan vooral met hip-hop bezig geweest. Maar ik moet eigenlijk zeggen, hip-hop, allee, niet gelijk dat we dat nu kennen. In het begin, waar dat ik mee bezig was, heeft meer weg van pakkig punk of new wave qua
0: Beastie Boys.
1: Qua attitude, ja, of Public Enemy of Grandmaster Flash en zo. Dat was een smeltkroes. En van het moment dat dat niet meer is, zit je mij kwijt. Dus, maar goed, en dat was dan mijn ding. Ik ben dan een Tof van Commerce beland. Hè, die West-Vlaamse hiphopgroep met Philip Collier. Ik heb daar 5 of 26 jaar in gezeten. Maar ik heb ook altijd mijn eigen muziek blijven maken. En een beetje van alles. Maar ik ben eigenlijk gewoon een heel grote muziekliefhebber. Ik heb veel getraaid, van alles gedaan voor Studio Brussel in der tijd. En dan... op een bepaald moment, dat is pakweg 15 jaar geleden denk ik ongeveer, de technologie het toeliet om dingen te kunnen maken met beeld, zonder dat je daarvoor een megabudget moest hebben, heb ik mij daar heel hard op gesmeten, want daar was ik al lang op aan het wachten. En voilà, en dan eerst een documentaire gemaakt, alleen een film, een documentaire over Tof van Commerce, en dan nog andere dingen voor Canvas. Een jaar of drie, vier geleden, die film over Arno, Rock'n'Roll, godverdomme. En dan nu, en toen was er een New Wave.
0: Ja, jij bent opgegroeid in Heppen, hè?
1: Ik ben opgegroeid in Heppen. Het is te zeggen, ik heb daar maar gewoond als ik 9 jaar was. En ik ben altijd naar school geweest in Hasselt. Dus ja, dat is wel de heimat. Ik heb het thuisgevoel wel als ik in Leopoldsburg of in Heppen kom. Maar ik ben eigenlijk evengoed ook wel van Hasselt. Allee, ik weet het niet meer te goed van waar dat komt.
0: In ieder geval, je bent een Limburger, maar eigenlijk hoor je dat niet aan jou. Je hoort een beetje een Gent accent.
1: Maar in de rest van het land horen ze het wel. Overal waar dat komt, horen ze een ander accent.
0: Ja.

0: Ja, dat is raar. Mensen herkennen hun eigen accent, herkennen ze niet. Maar in de rest van België hebben ze direct door dat ik Limburger ben.
1: Maar je hebt dus toch een Gents accent?
0: Gents, ja. Ik denk dat dat eerder de combinatie van Limburgers en West-Vlaams is dan. Want mijn vrouw is ook van Roeselaren.
1: Ja.
0: En ik heb dan ook wel 11 jaar in Gent gewoond. Maar nu woon ik al meer dan 20 jaar in Brusselse. En dan, goh, de familie van mijn vader zijn de kant is eigenlijk van Wilrijk. Het is zo'n beetje een combinatie van alles. Ja, en dan Leopoldsburg heeft sowieso zijn eigen accent, hè, met al die militairen daar. En, dus in origineel sprak ik veel meer. Ik ben nu toevallig vorig weekend ook nog in het kamp geweest. Vorige dinsdag zelfs. En dat was eigenlijk campensachtig. Ik weet het zelf niet meer. Het is een smeltkroes geworden van alles. Maar Gent, ja, ik weet het niet, misschien wel. Ik hoor het niet.
1: Oké, Christophe, ja, je bent muzikant, je bent DJ, je bent filmmaker. En toen was er New Wave. Als je aan zo'n reportage, documentaire... Het is geen documentaire, want dat is ook weer iets...
0: Is het geen documentaire of is het een ander soort documentaire?
1: Maar het is toch iets nieuws, hè? Het is iets dat we toch hier in België nog niet kenden.
0: Ik noem het eigenlijk meestal uit gemak gewoon een muziekfilm. Ik vind dat het meer thuis past bij pakweg Stop Making Sense of live films of zo. Dan bij een klassieke documentaire. Maar ja, noem het wat je wilt, het is wat het is.
1: Hoe begin je aan zo'n film?
0: Met de muziek. Met bijvoorbeeld de Arno-film ook. Met eerst een soort soundtrack samen te zetten en die dan ook aan elkaar te koppelen en een soort van flow, een spanningsboog te creëren met de muziek alleen. En daar bouw ik dan de beelden op. Wat dat dan natuurlijk wel voor de meestal omgekeerd in zijn werk gaat. Meestal zijn het eerste beelden, dan zetten ze daar muziek bij. Maar ik zoek beelden die bij de muziek passen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen, want ja, heel veel van die beelden die je laat zien, ja, die heb jij zelf niet beleefd omdat je te jong was.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Ik kan me wel voorstellen dat dat voor jou toch wel iets was van, ja, in die periode had ik misschien toch graag geleefd.
0: Ja, goh, maar het is altijd interessant. Ik had graag in de jaren 60 en de jaren 70 geleefd ook. En allee, de big bands in het interbellum zal ook wel ongelooflijk geweest zijn. Dus, en ik heb het wel, alleen moet je zeggen, ik was te jong om naar die optredens te gaan en zo. Gelijk de punkperiode, daar heb ik niet meegemaakt. Maar die New Wave, ik luisterde wel heel veel naar de radio en ik was misschien maar, ik ben van 73, hè. Ik was misschien nog geen 10 jaar, maar pas op, veel van die muziek die daarin komt, herinner ik mij wel en luisterde ik wel. En ik was eigenlijk als heel jong manneke al heel, heel hard met muziek bezig en daar heel hard van bezeten. Dus ja, sommige dingen heb ik inderdaad wel moeten gaan opzoeken. Maar je moet soms... goede muziek blijft ook lang na zinderen. Dus er zitten veel dingen tussen die misschien van 1980 zijn, maar die ik in 1987 ook al nog leerde kennen. Want 7 jaar, dat is niks. Hè? Als je nu gaat teruggrijpen naar muziek van 2019, dat is ook nog muziek van nu. Dus ja, ik kende die muziek wel. Want daar ben ik toch wel van vertrokken. Gewoon het besef hoeveel ongelooflijk goede muziek er toen gemaakt is in België. En dat dat wel een beetje vergeten werd.
1: Ja, want ja, dat heb jij ook laten zien. Hè? Er zijn heel wat bands die ik nog ooit gezien heb in de Happy House in Aarschot. Heb je daar ooit van gehoord?
0: Nee.
1: Dat was de eerste discotheek van Maurice Engelen.
0: Ja, ja. Ja.
1: En heel veel bands, die T.C. Matic is dat zelfs nog geweest, Marine, die je allemaal laten zien hebt. Jij brengt dat dan terug tot leven. En dan, ja, dan gaat er toch iets bij mij open van, wauw, wat was dat een tijd van vrijheid.
0: Ja. Ah, wel, dat was de bedoeling. Dank u voor het zo. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Ja, vrijheid, inderdaad. En daar gaat het over. Hè?
1: Want die muziek gebruik je die zelf nog als je gaat optreden?
0: Ja, absoluut. Ik ben sowieso een DJ die alles elkaar draait en alles. Maar ik vind dat ook. Ik kan daar allemaal geen lijn in trekken. Muziek is muziek en oud, nieuw, genres, ik weet niet wat, mij maakt dat allemaal niet uit. En ik ben ook constant op zoek naar nieuwe dingen, maar ook naar nieuwe oude dingen. Want ik ben nu, volgend jaar ben ik 40 jaar DJ. 40
1: jaar?
0: Ja. En je kunt niet, voor mij is het niet interessant om altijd hetzelfde maar opnieuw te blijven draaien. Maar de mensen willen wel graag dingen horen die ze kennen. Of die, dus je moet wel de hele tijd vernieuwen. En ook uw repertoire van 80's muziek moet vernieuwen. Dus ik ga constant op zoek naar. Wel, gisteren zat ik samen met mensen en het ging over Heaven 17.
1: Ja.
0: Het ging natuurlijk over Temptation en over, noemt dat andere, Let It Go. Mm-hmm. Dat ik zei van, goh, maar eigenlijk Heaven 17, ik moet daar eens een paar albums van checken, want ik ken eigenlijk alleen die twee hits en die vind ik ongelooflijk goed. En zo ben ik altijd al bezig geweest en zo, altijd zo van, dat ken ik nog niet goed, dat moet ik nog eens, dat moet ik gaan ontdekken en dat moet ik gaan ontdekken. En dan probeert je dat dan ook wel mee te geven aan de mensen, ze niet op te dringen, hè. Mensen moeten goed vinden wat ze willen, maar je wilt het wel aanbieden.
1: Ja, als jij een mix maakt,
0: ja,
1: waar let je dan het meest op? Wat moet, wat is een goede song voor jou voor een goede mix te maken?
0: Oh, daar kan ik niet op antwoorden. Als ik daarop kan antwoorden, dan dat is het juist. Dat weet ik daar niet, als het mij iets doet, als het mij aanspreekt. En ja, dat gebeurt allemaal een beetje vanzelf. Er moet balans zijn, sowieso. Ik vind, als DJ bezig of op de radio of ik weet niet wat, de hele tijd hetzelfde doen, vind ik sowieso niet interessant. Dus je merkt dan wel, ook zeker als DJ, merk ik soms ook wel van oké, nu ben ik heel veel die richting uitgegaan. Nu is het allemaal heel happy en heel disco. En nu staan er heel veel vrouwen op de dansvloer en dat is fantastisch. Maar dan denk ik soms op een bepaald moment van misschien is het wel nog eens tijd om nog een keer die mensen ook een ding te geven. En dan is het wel heel tof van verschillende, soms tegengestelde zaken of tegenpolen te gaan opzoeken en die dan mooi met elkaar te verbinden. En daar haal ik mijn plezier wel uit.
1: Want stel nu Gary Numan met Cars, ja, dat nummer zal hij hoogstwaarschijnlijk al wel gespeeld hebben. Ja. Gary Numan heeft veel andere goede nummers. Mm-hmm. Als je daar dan naar het album luistert, ja, en je hoort er nog veel staffennummers die eigenlijk niet bekend zijn.
0: Mm-hmm.
1: Is het dan moeilijker om aan te werken?
0: Het hangt er een beetje vanaf, hè, want het moet wel resoneren met de sound van het moment ook. Je moet wel aanvoelen van de mensen gaan hierop niet doorhebben dat het iets onbekend en iets anders is. Of dit breekt de sfeer. Dus ja, en dan krijg je natuurlijk ook zo van die interessante dingen waar dat op een bepaald moment Basement Jacks Gary Numan gaat samplen. En dan is natuurlijk de deur ineens wijd open om de Gary Numan er ook aan te hangen en die originele ook. En dan vinden de mensen dat wel heel tof. Maar dan moet wel ergens een soort van herkenning of een soort van feel zijn die klopt. Zo ineens daar iets tussen smijten dat helemaal niks te maken heeft met de rest van wat je doet. Er moet wel een continuïteit zijn.
1: Het is de week van Amanra.
0: Van?
1: Amanra.
0: Ja.
1: Heb je dat al gemixt eigenlijk? Want
0: nee.
1: Ik kan me wel voorstellen dat dat ook een uitdaging is.
0: Ja, goh. Ik moet zien, ik ben meestal, niet altijd, maar meestal wel bezig met dansvloer. Hè?
1: Ja.
0: Dus je moet er wel een beetje erop kunnen dansen. Ja, je kunt op alles dansen, je kunt op de regen dansen ook. Maar er moet wel een soort van, er moet ritmes veel aanwezig zijn om de mensen te wegen. Dus ja, daar. Maar ik vind ook dat is de plaats voor Amanra niet. Dat is, daar zijn andere momenten en andere gelegenheden voor. Maar ik kan me wel inbeelden dat ik daar in dingen die meer mixen, die ik meer online zou zetten of op de radio of zo. Wel zou gebruiken. Alleen, mensen kennen mij nu als feest-DJ. Dus ik doe dan veel voor de zender De Tijdlozen ook. Maar ja, waar vragen die mij dan voor? Voor het programma De Tijdloze Dansant. Dus dan hang ik daar ook weer aan vast dat dan wel min of meer dansbaar moet blijven. En ik lobby daar wel eens voor breder te kunnen gaan. Maar dat komt er dan toch meestal niet van. Er wordt toch altijd wel een klein beetje getypecast.
1: Is het dan een beetje angst om luisteraars te verliezen?
0: Nee, niet echt.
1: Want moeten wij mensen niet eigenlijk... Niks moet laten duidelijk zijn, maar... de mensen krijgen nu de muziek, hè, de tijdloze. Je zegt, je hebt bij Willy ook die classics. Mm-hmm. Maar je krijgt altijd de echte songs te horen die we al kennen eigenlijk.
0: Ja. De mensen willen dat ook. Ja, maar de mensen willen dat. Ik heb het als DJ ook, dus nu al ja, 40 jaar of ik weet niet wat, dikwijls gedacht van waarom danst je daar niet op als je het niet kent? Want dat swingt gelijk de beesten. Mensen, Belgen, Vlamingen, willen herkenning. Misschien andere mensen ook, hè, dat weet ik niet. Hè, maar en natuurlijk moet je daar dan ook realistisch in blijven. Dat je kunt natuurlijk op... een lokale zender of een studentenzender een programma doen om van 11 tot 12 s'avonds door de week en daar compleet uw ding mee doen. Maar dan moet je er ook wel vrede mee nemen dat er misschien maar 250 luisteraars zijn als je die al hebt. Dan is er geen return. Hè? Ik ben uiteindelijk ook... ik moet mijn huis ook afbetalen. Ik heb ook kinderen, dus... Dus dan gaat je wel naar iets groter en dan moet je gewoon realistisch zijn. En of dat je nu voor een dansvoer staat of dat je op de tijdloze bezig bent, daar is een publiek voor. En je wilt die mensen niet teleurstellen. Dus dan vind ik het veel, veel interessanter om de mensen te geven wat ze willen, maar dat wel op hun eigen manier te doen. En daar dan, in plaats van de wereld te willen veranderen, op slag, stapje per stapje. En toen was er New Wave, is daar ook een schoolvoorbeeld van. Dat zou natuurlijk heel tof zijn om al die totaal onbekende dingen daarin te smijten en zo. Maar dan heb je daar geen publiek voor en dan betaalt er daar niemand voor. Dus dan maak je de tussenweg van te zeggen van kijk, ik vind dat de Scaps en de Kreuners en Elisa Wout en zo daar ook een plaats in hebben. En ik kies voor die weg. Maar dan doe ik ook wel de moeite om front to for two daar wel 3 keer in te steken. En om sick, of ik weet niet wat, daar ook in te steken. En de clinic ook. Dus ik weet niet, ik hou daar niet van die chockerende houding van nu gaan we ineens alles veranderen. De mensen chockeren. Ik geloof niet in het effect daarvan, in het nut daarvan.
1: Maar kunnen we dat langzaamaan wel doen?
0: Nee.
1: Nee.
0: Ik zit daar al heel mijn leven op te wachten en te hopen. En dan gebeuren er soms dingen. Dan komt er ineens Napster. En dan denk je van, oké, nu is het power to the people. Hè? Nu de platenlabels die alles richten op wat dat ze willen. En hoe dat zij het beste verdienmodel eraan hebben. Nu ze gaan die buitenspel staan. En dan pakken ze toch de macht weer. En dan... komen we in tijden gelijk nu terecht. Alleen nu de laatste jaren is het alweer wat beter, maar pak een paar jaar geleden, waar dat toch iedereen weer de voice volgt. Ik denk gewoon, als we daar dan een heel lang gesprek heel kort moeten maken, is het grote geld gaat toch altijd winnen. Dat is altijd zo geweest. De leenheer in de middeleeuwen had het ook voor het zeggen. We moeten realistisch blijven en ervan maken wat we ervan kunnen maken. En ons focussen op het glas half vol.
1: Ja. Christophe, je zegt, je bent 40 jaar bezig dit jaar. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Heeft Christophe Michiels nooit geen voetbal gespeeld of bij de Giro geweest of zo?
0: Nee, ik ben niet bij de Giro geweest. Ik heb 2 jaar gevoetbald, maar ik moest meestal niet eens komen. bij Rungst VV.
1: Okay.
0: Geloof ik toch dat het zo heette. Ik ben geboren met liefde voor muziek. En als klein kind had ik altijd zo een portatiefje. Hè, bij mij, en overal waar ik zat, luisterde ik naar de radio. Muziek, ik weet niet, heeft me altijd heel veel gedaan. En dat is het altijd geweest. Ik kon als kind ook redelijk goed tekenen, eigenlijk, bijvoorbeeld. En mensen spreken me daar nu nog over aan, die me kennen van vroeger, van waarom tekent jij niet meer? Omdat ik dan zeg van ja, omdat ik muziek veel meer voel en dat heeft de overhand genomen. En ja, ik ik weet niet, dat is een drug die mij onder zijn macht heeft, in zijn macht heeft. En er is niks, dat kan daar niet aan weerstaan.
1: Hasselt. Mm-hmm. Als ik Hasselt hoor, dan denk ik ook aan Zonhoven, waar vroeger Alcatraz was, een bekend festival, mm-hmm. waar echt gewoon een bunnyman. Maar in Hasselt bijvoorbeeld heeft ooit de Birthday Party nog gestaan, hè, waar ik aanwezig was. Hè, voor 70 man of zo. Dus eigenlijk, eigenlijk is het ongelooflijk, toch?
0: Ja. Ja, eigenlijk sowieso. Ik ben eigenlijk mijn eerste gig, of ik weet niet wat ik had, naar buiten toe als DJ was in het kelderke draaien. En als dat, wij woonden daarboven.
1: Ja, ja.
0: En dat was zo in de juist nog niet new beat periode. En ik draaide daar heel veel in. Eigenlijk was dat heel veel house en heel veel. En dat was toen redelijk normaal, maar als ik daar nu op terugdenk, wat ik wat moet dat dan geweest zijn? Ja, dat was eigenlijk niet. Ik draaide al een paar, al wat vuiven ervoor, maar dan moet zo 88 of zo geweest zijn. 88, ja, 87 misschien. Die muziek dat we daar draaiden, is. Ik vond dat heel normaal, maar dat was eigenlijk heel niche en heel underground. En dat was helemaal niet. Dat kwam niet op de radio. En ja, misschien 's nachts of zo. En achteraf gezien is dat eigenlijk wel zot. Dan verhuist je eerst naar Gent en Brussel en heel veel in Antwerpen gezeten ook en zo. En dan hoort je daarover legendarische dingen die we allemaal kennen. En waar dat dan die muziek gedraaid werd, wat ik van dacht van ja, maar in Hasselt draaiden we dat eigenlijk ook al in het kelderken. Maar niemand kent dat en dat is niet legendarisch. Gelijk dat de 55 in Gent legendarisch is. Maar het was er wel. En dat had ik toen wel niet door. Dat eigenlijk toch wel heel cutting edge was.
1: Want als je Limburg bekijkt, Genk, Hasselt. Mm-hmm. Genk werd ooit het Manchester genoemd van België natuurlijk.
0: Ja, is dat? Ja.
1: Met Siglo XX. Alleen met AA bijvoorbeeld, die heb je denk ik ook niet. Heb je ooit van AA gehoord?
0: Ja, je bedoelt niet Arbeid Adels?
1: Nee. Remo Perotti.
0: Ah ja,
1: zijn projectje, ze hebben ooit een single uitgebracht waar 4 nummers op stonden. Dat is ook heel interessant. Misschien dat je dat ook nog wel ooit zou kunnen draaien. Moet je zeker eens opzoeken. Ja. Remo was daar de drummer van. Ik heb ze een paar jaar geleden nog eens gevraagd als ze niet wilden samenkomen.
0: Maar ik heb dat verkeerd begrepen, want ik dacht dat AA voor Allee Allee stond.
1: Nee. AA is een Genkse band geweest. Met Remo Perotti aan de drums.
0: Ah, dan moet ik dat toch ook wel eens gaan checken. Ziet, maar dat is toch ongelooflijk. Het blijft komen, hè, die periode.
1: Ja.
0: Want eigenlijk ben ik aan. En toen was er een new wave begonnen met de bedoeling van belpop met een new wave feel te doen. Maar wat een rabbit hole dat uiteindelijk geworden is. Dat is ongelooflijk. Dat is niet normaal hoeveel bands dat er dan 1 of 2 singeltjes uitgebracht hebben die echt goed zijn en die echt als die van New York kwamen legendarisch zo genoemd worden. Mm-hmm. En hoe dat hier allemaal, dat is, ja, wat dat er hier toen gebeurde, dat is fenomenaal. Ik vind dat de wereld dat moet weten.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, komt er eigenlijk een vervolg op en toen was er New Wave, want ik kan me wel voorstellen, je hebt nu 2 afleveringen gemaakt, hè? Mm-hmm. Maar eigenlijk kan er nog veel meer, denk ik. Misschien niet met New Wave, maar wel met andere muziek dan.
0: Ja, dan ga ik beginnen mijn eigen te herhalen en daar ben ik nog niet klaar voor. Daar voel ik me nog te jong voor. en ook, kijk, dat gaat altijd minder goed zijn. Als je denkt, na Rock'n'Roll Godverdomme over Arno, kwam er heel veel mensen af. En wat nu? Luc de Vos, Adamo, Toets Tielemans. En dan dacht ik van, ja, maar nee, want dat gaat niet meer diezelfde impact hebben. Je gaat niet diezelfde die feel en wat er daar speciaal aan is, gaat weg zijn als ik het herhaal. De verrassing is er. En daar heb ik nu met New Wave ook wel. Kijk, als het over New Wave zou gaan, dan zijn we het grote publiek kwijt. En dan is de voedingsbodem niet meer groot genoeg om het leefbaar te maken. Moest ik de lotto winnen, dan zou ik dat wel willen maken en op YouTube zetten. Maar we zijn ook met tv bezig en er moeten beelden zijn. Er moeten toffe beelden zijn, want alles dat zo backstage een beetje gefilmd is met een camera, dat kun je er wel eens insteken. Maar een half uur aan een stuk amateurbeelden, dat gaat niet.
1: Nee, klopt.
0: Ja. Misschien dat AI ooit goed genoeg gaat zijn om die beelden dan te fixen, maar dat zien we dan nog wel. En dan een ander genre. Ja, wat is er zo interessant? Ik heb wel even gespeeld met het idee voor, en toen was er New Beat te maken. Mm-hmm. De mensen die daarvoor zouden moeten betalen vinden dat te niche. En ergens kan ik ze wel volgen ook. Ik denk dat ik wel een andere richting ga uitgaan. Maar ik weet het niet. Het gaat sowieso muziek blijven.
1: Ah, je gaat niks in de richting doen van Reggie of van Pat Crimson of zo?
0: Nee, maar dat heb ik al gedaan. Hè? Platendraaiers. Ik heb een reeks gemaakt die ook op VRT Max staat.
1: Klopt, ja, ja, klopt.
0: Denk
1: ja.
0: ik toch. Driedelig over de Belgische DJ's. En daar heb ik dat allemaal wel bij vernoemd. Maar het is allemaal zoveel... Weet je, je hebt ook de hele tijd te maken met mensen die bijna religieuze band hebben met die dingen. En dat maakt het voor mij niet gemakkelijker en niet leuker. Want ik ben dan wel zo'n mens en ik denk niet dat ik de enigste, als ik de term artiest breed mag gebruiken, ben die dat heeft. Maar ik kan 19 ongelooflijke complimenten krijgen van dat is het beste dat ik ooit gezien heb. Als er een dan afkomt die zegt van ja... Dat kaknummer, dat hoort daar niet in thuis. Dat is niet leuk.
1: Nee, ben je dat?
0: Ja, nee, dat is niet... En toen was er New Wave. Ja, 99% vindt fantastisch. En het is een groot succes. Die verzamelaar komt binnen op nummer 1. Is uitverkocht op een week. Maar ja, iedere keer die mensen die... direct moeten schieten op alles dat beweegt.
1: Maar moet je dat soms niet hebben om beter te worden?
0: Het is de manier waarop. Ik kan tegen kritiek. Mm-hmm. Maar het is de manier waarop. Met de social media wordt er gewoon echt zo totaal geen rekening mee gehouden. Je bent niet tegen de computer bezig. Hè? Je bent tegen de mens bezig. En voor veel van de dingen dat jij zegt, is er een heel goede reden. En wil ik het ook wel anders doen, maar... Weet je, en dan denk je bij jezelf van... Ja, maar wie was dat nu weer? Dat was iemand die ook zo kwam klagen van... Oh, dat is veel te poppy en het is belpop. En zo, er waren er wel een paar. Dat ik dan zoiets had van... Ja, maar kijk, hè. Als je dan niet wilt doen... Als je Siglo XX al heel breed vindt... Dan is er geen publiek. Dan kun je dat niet maken. Dan kun je dat dan maken. Je kunt dat op YouTube zetten. En op 10 jaar tijd... 6000 keer bekeken worden. Maar dan is dat een fijn hobbyproject. Maar voor mij is dat geen hobby. Dat is mijn werk. En dat is wat ik doe. En het is al moeilijk genoeg om te overleven. En pas op, ik doe dat niet om geld te verdienen. Dat geld komt al altijd nooit op de eerste plaats. Maar ik wil dingen doen die waar dat ik in geloof. En ik, eigenlijk ben ik, verkondig ik mijn geloof. En mijn geloof is muziek. En probeer ik mensen te inspireren door middel van muziek. Ben mijn draad een beetje kwijt eigenlijk.
1: Maar kan het zijn, Christophe, die mensen die dan zoiets plaatsen, dat een vorm is van niet meer na kunnen denken. Mensen kunnen denken veel minder na vandaag de dag.
0: Ja.
1: En het komt allemaal heel snel. En dan kan je natuurlijk dat antwoord krijgen. En ik heb ook wel berichten bij jou gelezen over jouw film. Hè?
0: Ja.
1: Ik begreep dat ook niet, want tenslotte, hetgeen wat je gemaakt hebt, achteraf gezien, ik heb de uitzending trouwens 2 keer gezien.
0: Ah, ja.
1: Maar ook omdat ik gewoon die periode, bijvoorbeeld, als je dan met de Brassers, hè,
0: ja.
1: Als je... Ik vond dat dus helemaal niet vreemd. Dat je bij die rijkswachter dat die niks zei. Want ik heb het zelf meegemaakt als
0: puntje. Ja.
1: Als ik 17 was, Antwerpen. We liepen daar rond. We kregen daar 5 keren de rijkswacht van. Hey, paaskesmanen. Dat was die tijd ook wel. Wat jij natuurlijk brengt. Dat is echt gebeurd. En ik vind ook dat je daar
0: Om te beginnen, er moeten beelden van zijn. Hè? Je kunt het niet uitvinden. Er moeten beelden zijn. Je kunt niet... Ja, natuurlijk kun je iemand die... Een animator, die er... Maar Ja, allemaal goed en wel, maar als er geen beelden van zijn... Nee, ik heb al heel hard moeten sleuren, want I Can't Live in a Living Room heeft geen clip. Calcutta heeft geen clip. En zo zit er een heel pak tussen. Snowy Red had geen clip. Daar heb ik dan, ben ik dan zelf beelden gaan zoeken die daarvoor pasten, gewoon om dat erin te kunnen steken. Maar het blijft tv. En natuurlijk, als Els Helewoud vergeet haar BH aan te doen en daar staat te dansen, ja, dat is fijn om naar te kijken. Daar gaan we nu ook niet over liegen, hè. En die weet maar al te goed wat ze daar staat te doen. En dat is op zich ook interessant. Want die, dan zet ik er ook wel achter van, kijk, wij werden compleet genegeerd. En dan vind ik dat heel cool dat zij zegt, ah, je gaat ons hier negeren. Wel, ik zal het u eens laten zien. En dan zitten al die oude ventjes daar in het publiek tegen elkaar te duwen. Oh, heb je dat gezien? En dat vind ik ook heel erg new wave en heel erg punk. Zo goed gedaan, Els. Weet je wel? Ja, ik vind ook... Kijk, dat was wat ik daar juist zei. Waarom moet alles in ene keer gechoquerend brengen? Als ik tegen u roep, dan gaat gij naar mij niet luisteren. Dat heeft geen nut. Nee. En dat is het grote verschil tussen pakweg punk en new wave. En waarom dat new wave wel gewerkt heeft. De punkers riepen. En dat was te veel en daar gaan we niet naar luisteren. Maar als je dan zo iemand gelijk dat stuk over de prassers, maar die leggen het wel goed uit. Hè? Die staan dan, kus me klotter. Nee, die leggen het wel uit. Van kijk, wij willen ons amuseren en wij zitten anders in elkaar dan andere mensen. En waarom kan dat niet? En als je dat nu ziet, dan denk je van, dat is raar dat dat toen niet kon. Want nu kan dat dus ja, wel toch meer dan toen. Ik vind dat allemaal wel... Ik ben dan ook zo... Hey, de prassers zijn in prime time op canvas. Moet je nu echt komen zagen?
1: Maar het is ook een maatschappelijk thema, hè? Wat jij brengt.
0: Ja.
1: Heel maatschappelijk, hè?
0: Ja.
1: Hoe de jeugd was in de jaren 80.
0: Ja.
1: En dat... als ik een socioloog was, ik zou er een mooie kolom of een mooi stuk over schrijven.
0: Maar ik ben wel een hobby-socioloog ook.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dat moet je ook zijn, denk ik.
0: Ja. Ik eigenlijk... Ik heb als ik ging studeren gedacht van ja, psychologie, dat is voor mij part niet. Filosofie is ook veel te fel. Bestuderen wat andere filosofen gezegd hebben. En dat vind ik ook niet interessant. Maar sociologie heb ik eigenlijk nooit overwogen. Maar dat had ik eigenlijk wel heel graag gedaan. Want dat is ook wel een beetje een stokpaardje. Ik zou mijn eigen niet vlug filantroop noemen. Ik zou mijn eigen eerder socioloog noemen. Maar ja, hobby. Maar dat is inderdaad... En ik heb het al gehad. Ik was eens te gast op... kom aan. Noemt die de radio weer die ook... die eigenlijk...
1: Scorpio?
0: Nee. Nostalgie.
1: Ah, Nostalgie. Ja,
0: ik weet niet hoe dat komt, dat ik daar niet op kon komen. Maar ik was daar eens de gast, die hadden een hiphopweek. En die hadden dan veel jonge hiphoppers. En zeiden, we willen iemand erbij halen van vroeger ook. En dat was ik dan. En ik was tegen die presentatrice aan het vertellen dat wij als hiphoppers vroeger moesten gaan weglopen of we kregen op ons doos. En dat was echt niet cool en niet hip en echt niet. En met die tennisschoenen mocht je niet binnen. En die verschoot daarvan. Huh? Zo van, hoe hiphop is toch, dat doet je om. Dat is monen en dat is in als je... En ja, dan op sommige momenten denk je wel van, oké, dan moet je dan toch wel wat duiding voorzien. Dat die dingen die jij nu als standaard beschouwt en zo het... Het komt van ergens, laat het me zo zeggen. Veel jonge mensen hebben zo van, ah ja, dat is de status quo en zo is het altijd geweest. Nee, het is niet altijd zo geweest. Dat heeft ook zijn strijd moeten leveren om te geraken waar dat dan nu geraakt is. En dat is niet... Ik vind dat heel belangrijk, dat je beseft van, kijk... En ook... sorry dat ik mijn eigen onderbreek, maar... Zorg dat je weet over wat je bezig bent. En als je een opinie vormt, dan ben je verplicht om ook je onderzoek te doen. En niet zomaar direct zeggen, ah, beweegt, ik ga schieten. Nee, eerst even de tijd pakken van, dat lijkt daarop. Maar doe uw research een beetje. We hebben het internet. Het is voor iedereen voor de hand liggend. Je moet niet naar de bibliotheek gaan of ik weet niet wat. Als er iets nieuws is. Ja, en dat vond ik dan wel heel belangrijk in dit.
1: Maar hebben we daar tijd voor? Want ja, vandaag, dat is ook een beetje die sociale media. Je zegt het juist ook. Vroeger hadden we die, in de jaren 80 had ik alleen maar Guus de Koster en Luc Jansen. Mm-hmm. Ja, we waren daar gewoon zot van. Maar vandaag de dag wil iedereen Luc Jansen en Guus de Koster zijn, bij wijze van spreken. En dan krijg je natuurlijk die wereld waar jij...
0: Maar ik denk dat heel veel jong volk niet doorhebben dat Luc Jansen en Guus de Koster grenzen verlegd hebben. Ik denk dat zij vooral denken dat die de grenzen bewaken. En hebben we er tijd voor? Ja, we hebben er tijd voor. Want iedereen heeft heel veel tijd om de hele tijd met zo'n opinie te koop te lopen. Met zijn niet onderlegde opinie te koop te lopen op alle social media. En van die lange stukken te posten over ik weet niet wat. En maar schrijven en maar mijn eigen gedachten. En het posten voordat je eigenlijk het nog een keer herbekeken hebt en ik weet niet wat. Dus er is ook even goed tijd om eens even Wikipedia te gaan bekijken. Oké, het is klopt misschien niet, maar googlen. Check het een keer even. Waar komt dat vandaan? En ik vind dat... Ja, dat is zo die je weet pas waar je naartoe gaat als je weet waar je vandaan komt. En,
1: dat is zo.
0: Ja. En misschien dat dan toch wel... Ja, vooral de mensen die dan heel sociaal maatschappij bewust bezig zijn, zijn dan heel dikwijls de mensen die echt totaal niet de moeite doen om zelf te gaan researchen en onderzoeken of dat allemaal wel klopt. En ze gaan dikwijls vingers wijzen naar mensen die juist het omgekeerde zijn van wat ze bedoelen. Ik krijg dat ook op mijn die hiphopper. Heet je? Ja, ik weet het wel. Als je heel weinig van mij weet, dan ben ik die van Tof van Commerce. Ja, dat is waar. Maar als je even gaat Christophe Michiels intikken, weet je binnen de 3 minuten van... Ah, nee, oké. Dat is een muziekliefhebber en die... Hè, en dat is iemand die het goed bedoelt en die... Oké, en dat is anders. Maar dat is met andere mensen ook zo. Met andere gegevens. Doe toch even de moeite om te gaan... Om te zorgen dat je weet waar je het over hebt. En niet dat je gaat herhalen wat iemand met zoveel overtuiging gezegd heeft. Dat je die mens gelooft omdat hij overtuigend kan zijn. En voordat je het weet zitten we bij nazi's en Hitler. Snap je wat ik wil zeggen?
1: Ja, ik snap het heel goed. Maar je praat over Hof van Commerce. Maar jullie brachten muziek met teksten. Hè?
0: Ja.
1: Daar moest je naar luisteren. Ja. Het was misschien voor sommigen leuk om mee te zingen. Mm-hmm. Maar ik vind het ook wel altijd heel belangrijk, teksten. Die vind ik ook altijd heel belangrijk. Want die zeggen natuurlijk wel mee. Meer.
0: Ja, met Hof is er nooit heel veel betekenis geweest in de teksten. Het was vooral humoristisch.
1: Ja, maar dat hebben we nodig.
0: Humor is, ja, voilà.
1: Dat hebben we vandaag meer als nodig. Ja. We hebben veel te... Allee,
0: ja.
1: We mogen geen humor meer hebben.
0: Nee, echt, hè?
1: En dat moeten we...
0: Ja, eerlijk gezegd, in een wereld zonder humor wil ik niet leven.
1: Nee, ik ook niet.
0: Echt waar? In een wereld zonder liefde? Nee, en al dat kun je nog zeggen van... Humor, zonder humor hoeft het echt niet voor mij. Voor mij is alles humor of het interesseert mij niet. Als er niet een klein korreltje humor in zit... Ik bedoel, je gaat toch niet zeggen dat John Lydon... dat is een en al humor.
1: Ja.
0: Punk, humor is punk en humor verlegt de grenzen.
1: Ja.
0: Als er ooit iets verandert, is het door... De humor is het wapen van de intelligentie.
1: Ja.
0: En voilà. En zonder dat... Ja, laat het dan maar. Echt waar, steek me dan maar in mijn kist.
1: Hoogstwaarschijnlijk moest je nu vandaag de dag 50 jaar DJ geweest zijn. Mm-hmm. Zou je hoogstwaarschijnlijk punker geweest zijn. En dan zou je aan het streepje gekomen zijn.
0: Oh, ja.
1: Hoogstwaarschijnlijk heb je dat dan een zis die... Heb je allemaal meegemaakt?
0: Ja, natuurlijk. Dat heeft alles te maken met mijn leeftijd. Ik kwam vroeger ook wel veel in de munt in Hasselt. Ik heb ook heel veel leren kennen natuurlijk. En ook heel veel van die New Wave. Dat was eigenlijk wel tof, want... Veel van mijn vrienden waren skaters, new wavers, metalheads. En dat was wel heel veel kruisbestuiving. En ik heb daar heel veel van leren kennen. En ik weet niet of dat nu nog zo hard bestaat. Weet je, ik merk heel veel... Ik draai ook nog heel veel... Ik draai bijvoorbeeld bij ons... ik woon in Meissen. In het jeugdhuis draai ik gratis. Want het jeugdhuis leeft nog bij ons. En ik vind het jeugdhuis heel belangrijk. Die zijn allemaal langzaam aan toe aan het gaan en aan het verdwijnen. Ik wil ons het jeugdhuis steunen. Dus als ik daar gratis ga draaien, dan marcheert. En dan komen er ook veel mensen van onze leeftijd en blablabla. Bla, bla. Maar daar, ik draai dus ook heel dikwijls voor tieners. En ik merk dat die heel open-minded zijn. Alles kan voor hun. En dat is fantastisch. Maar ze zijn niet kritisch.
1: Klopt.
0: Ze zijn heel open-minded in die zin dat je dingen mocht draaien die ze nog nooit gehoord hebben. En dan komen ze naar hun en zeggen ze, kunt je ook K3 een keer draaien? En dan denk ik van, wow, ik wel een keer de een of andere versie van de Backstreet Boys draaien of zo, wat dan een beetje nostalgie is of zo. Maar K3? Wat Backstreet Boys ook al wel. En nu komen ze de laatste tijd allemaal Celine Dion vragen. Dan denk ik, wow. Gasten, dat hoeft dan ook niet. Ik vind het fijn dat je open-minded bent. Maar je moet wel nog een gedachte hebben. Hè?
1: Ik vraag ook altijd aan mijn gasten muziek. En ik schrijf er altijd bij. Geen slagermuziek liefst en geen carnavalmuziek.
0: Mm-hmm.
1: En dan krijg ik altijd de reactie, en dat zijn dan toch altijd mensen die een mooie job hebben en zo.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind het altijd leuk dat die dat terugsturen. Had je mij dan gezien als de slagers?
0: Ja.
1: En dan zie je ook wel wat dat die mensen vragen van muziek dat vandaag de dag eigenlijk niet meer gespeeld wordt op radio.
0: Nee, dat is waar. Maar misschien is de radio daar dan ook de plaats niet meer voor.
1: Nee.
0: Misschien, weet je wat er jammer is? Dat we met podcasts niet met muziek mogen werken.
1: Dat klopt.
0: Dat zou heel veel oplossen. Maar podcasts moeten platen zijn, omdat ja, die muziek, die rechten, dat mag niet en zo. Maar moest er, gelijk dat radio zijn muziek aangeven aan Sabam, moest dat met podcasts ook kunnen gaan, dan zouden we interessante dingen kunnen doen. Dat is natuurlijk zo wel jammer zijn voor radio. Want ik hou van radio en ik vind dat radio echt moet bestaan. Radio is live.
1: Dat klopt, live. Want tegenwoordig ben je ook in beeld, hè?
0: Ja.
1: Want jij bent nu in beeld.
0: Ah ja, kijk. Mensen die hoesting hebben om daarna te kijken.
1: Maar je zit wel achter Arno.
0: Ik had dat niet gezien.
1: Ja.
0: Dat vind ik leuk.
1: De Frans Vogels heeft dat...
0: Ja, ik zie het. Ja. Ik had Iggy Pop ook al gezien.
1: Dat zijn de Elvis.
0: Ja.
1: Iggy Pop en Radiohead.
0: Ah ja, natuurlijk. Ja,
1: ja en dat is Leentje Verjans en zijn vriendin. En, dat is degene die ook het Kaldekoord schilderij gemaakt heeft, natuurlijk. Hè. Zullen we het eens hebben over muziek met jou?
0: Ja, is goed.
1: Die muziek die eigenlijk in jouw lijst staat.
0: Mm-hmm.
1: Front 242.
0: Ja. Ja, ik Front 242... Dat is zo goed, hè. Dat is ongelooflijk. Dat is alles, hè. Dat is geen genre, dat is alle genres. En ik heb dan... Hè, en toen was er New Wave gemaakt. Ik heb het al zo dikwijls gezien. Ik ben er jaren en half aan bezig. En nog altijd, iedere keer als Front daarin komt, staat mijn haar recht. Ik heb dat ook altijd heel goed gevonden. En voor mij is dat ook altijd zo... Ja, gelijk dat ik al meerdere keren gezegd heb, mensen associëren mij dan met hip-hop of met funk of van die dingen. Maar Front, en gaat dan gezegd, geef een paar nummers door. En ik dacht eigenlijk direct aan Tragedy for You, dat eigenlijk latere Front is, want dat is volgens mij al 1990 of zo.
1: Ja, dat is later.
0: 90,
1: ja.
0: En toen dat uitkwam, ik was daar zot van, ik vond dat heel goed. Ik draaide dat ook, want ik draaide soms ook in de Ritz in Hasselt.
1: Ja, ja.
0: En daar kon dat wel. Maar dat was toen al zo'n beetje... Voor de New Wavers was dat al ietsje te dance, ietsje te house, laat ons zeggen. Ik vind dat nog altijd, als ik daar naar terug luister, van ja man, dat is echt strafs. Hè. Dat is niet... Ja oké, dat is niet gelijk No Shuffle of Begin Front of U-Man of ik weet niet wat, of Commando Mix, allee, whatever... Maar dat is ook echt wel heel goed. En dat was gewoon, als jij zei, van stuur eens een paar nummers door. En dan mag je gerust in de New Wave / Punk zitten. Het eerste wat ik aan dacht, van ik wil dat nog wel eens laten horen.
1: Hoeveel keer is dat gesampled, denk je? Front 242. Heb je daar
0: Ik denk dat niet zo dikwijls gesampled geweest is.
1: Maar ik bedoel, Front 242 over het algemeen, alles wat ze uitgebracht hebben. Dat moet
0: hoeveel mensen heeft dat geïnspireerd? Heel veel. Dat is niet te onderschatten, die invloed. Dat is echt niet te onderschatten. Maar ja, dat is niet het soort scene waar dat er gesampled werd. Er zal wel veel nagemaakt zijn, maar ik heb nog nooit iets gehoord. Kraftwerk werd gesampled, maar Front 242 heb ik nog nooit gesampled gehoord.
1: Nee?
0: Nee.
1: Is dat mogelijk?
0: Dat wordt gecoverd. Ja, is dat mogelijk? Ja, maar ook niet in die zin. Dat is zo in your face, dat als je dat sampelt, als je iets sampelt, is het ook de bedoeling dat je dan een paar lagen oplegt.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is heel moeilijk met Front 242 om daar nog iets op te leggen. Hè. Allee, dan gaat je direct richting Atari Teenage Riot en heel erg noisy gaan en zo. En, ja, ik weet het niet.
1: Oké, Christophe. We zijn ongeveer iets meer dan 45 minuten aan het praten.
0: Ja, dat durft wel eens gebeuren.
1: Maar dat moet hier bij Celtic Colors. Zo simpel is het. Want als het inspirerend werkt,
0: ja,
1: dan moet je kunnen praten. Maar eerst toch een beetje Front 242. Welkom hier bij Celtic Colors.

0: Oh, prachtig toch, hè? Ja. Die Front to Fortwo. Ja, eigenlijk, die New Wave, ja, het heeft toch wel heel wat gebracht, hè?
1: Ja, maar eigenlijk sowieso, dan moeten we misschien toch ook even duiden. Ik vind eigenlijk New Wave helemaal geen genre. Ik vind New Wave een attitude. En juist het gebrek aan genre vind ik New Wave.
0: Ja.
1: Een soort van je m'en fous gehalte van ik doe gewoon waar dat ik zin in heb. Dat is New Wave voor mij. En in die zin is New Wave hetzelfde als punk of als eigenlijk heel veel genres die zo ontstaan. Natuurlijk, na een tijdje wordt dat populair en dan zijn er mensen die daar een klauw in slaan en daar iets van maken. Maar ik vind New Wave een humanistisch gebeuren.
0: Ja, als je Blondie in de jaren 80 hoorde. Mm-hmm. Ja, zij was ook mee met die hip-hop.
1: Ja, ja.
0: Ze ging echt wel mee met die trend. Ze heeft,
1: Zij is eigenlijk de... Dat was eigenlijk de, zo, ik heb ervan gehoord dat ze eigenlijk de eerste vrouw op platen die rapte. Met Rapture.
0: Zij was de eerste vrouw?
1: Ja, ik heb dat al gehoord, maar ik betwijfel het eerlijk gezegd. Maar in ieder geval wel in de mainstream.
0: Maar zou dat dan aan de man zijn die achter de schermen werkte? Of zou zij dat zelf...
1: Nee, ze heeft dat zelf. Want ik heb onlangs een BBC-documentaire over Blondie gezien. Zij wilde dat zelf. Er was een stuk in Rapture. Dat zei, hier kunnen we misschien een rapper vragen. Want dat was in New York en dat was aan het gebeuren. En ja, toen op dat moment, Blondie en Talking Heads en die hip-hop, dat was allemaal één ding. Fab Five Friday was een avant-garde kunstenaar. Dus dat was heel, dat was allemaal wel, maar en ze heeft dan gezegd, ja, maar ik ga dat zelf doen.
0: Ja.
1: Ja, omdat ze dan effectief met Fab Five Freddy bevriend was. En ze was vlak daarvoor, in een weekend, met Fab Five Freddy in heel New York rond geweest. Van kijk, hier gebeurt er dit en hier gebeurt er dat. En dit is Grandmaster Flash. En dat heeft ze in die tekst gestoken. Flash is fast en François, dat is dan François Kevorkian, dat dan eigenlijk een disco-dj is, laat ons zeggen, of zo. dat was heel fel eigenlijk waar wij over bezig zijn. Ze had iets gezien, ze vond dat interessant en ze wilde dat delen aan de wereld van... Je moet dat hier een keer checken, er is hier iets aan het gebeuren dat heel, heel erg interessant is.
0: Je hebt al een paar keer die naam van Grandmaster Flash genoemd.
1: Ja.
0: Ik herinner me nog heel goed als punker dat we dat wel goed mochten vinden.
1: Ja, ja.
0: Maar hoogstwaarschijnlijk heeft dat ook te maken, omdat dat, want ik heb ooit ook wel eens op Radio 1 verteld over mijn jaren 80, dat ik eigenlijk, wij waren allochtonen. In het begin van de jaren 80 waren we, dat is niet slecht bedoeld wat ik nu wil zeggen, maar ik kan me goed voorstellen hoe dat allochtonen zich soms moeten voelen.
1: Ja, maar dat heb ik ook nog wel meegemaakt. En veel van mijn vrienden waren ook Marokkanen en zo. Ik kwam er nog eens bij dat ik altijd zedeleer gevolgd heb. En in zedeleer zaten alle moslims ook. En ik. En al de rest zat bij godsdienst. Dus maar goed, je bent met zwarte muziek bezig. Maar ja, ga verder, sorry.
0: En die Grandmaster Flash, ja, die hadden iets. Want je had dan ook Jules Bataan. Dat was die periode allemaal. Maar die Grandmaster Flash, ja, dat waren zogezegde... Slechte jongens, hè? Zoals jij, de Brassers. Hè? Dat waren goede gasten eigenlijk, maar alleen dat die mannen natuurlijk...
1: Maar al die breaks dat die gebruikten, dat was ook wat je nu New Wave kunt noemen. Dat was allemaal een certain ratio en ik weet niet wat en zo. Dus dat hing heel veel aan elkaar vast. Dat was een samenraapsel. Dat was, dat was eigenlijk recyclagemuziek. En dat was daar juist zo tof aan. En dat kwam van alles, Grandmaster Flash, zo een beetje het bekende is, die heeft een nummer en dat staat op plaat. En hoe dat ze dat ooit gedaan hebben, dat weet niet, Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. En dat is met Another One Bites the Dust, en met Blondie. En ik weet niet, dat staat gewoon op die NLP, hè? Ja. En die scratcht ermee en je laat daar stukken van lopen. En Good Times van Chic en al. Ik snap niet de goede hoe dat zou nu niet meer kunnen. Maar die haalden dat wel allemaal samen. En Blondie, die stonden daar dichtbij. Want dat weet je dan misschien niet. Maar er was een van de belangrijke dingen in de ontwikkeling van hip-hop was de film Wild Style.
0: Ja, ik heb ervan gehoord. Ik heb die niet gezien, maar
1: Dat ging heel veel over het battelen. En dat was een film die... Dat was eigenlijk een documentaire. Waar dat er ook wel een klein beetje... Dat is een documentaire verpakt als film eigenlijk. Maar veel van die dingen die daarin komen, waren wel echt. En ze hebben daarvoor... Dat was een probleem. Dan zingen die filmmaker en al die hiphoppers gebruikten natuurlijk platen van andere mensen om over te rappen. En dat ging dan niet voor die film. Dus wat hebben ze dan gedaan? Hebben ze zelf eerst een plaat gemaakt met instrumentals, die dan die DJ's konden gebruiken om hun ding mee te doen. En die plaat is ingespeeld door mensen van Clash en Blondie.
0: Oké.
1: Okay. Ja, daar hebben ze een paar, de bassist van Paul Simonen is dat zeker, van de Clash.
0: Nee,
1: en die drummer van Blondie en zo, samengezet in de studio. En zegt van, jam maar wat. En we gaan dat oppakken en we gaan dat afmixen op een manier die aan hun ligt. En dat is een enorm belangrijke plaat in heel die geschiedenis. En dat zijn de Clash en Blondie. Dus.
0: Maar de Clash was ook wel een speciale band, hè? Ja. Want als je dan de Magnificent Seven, ik herinner me heel goed met Radio Clash. Ja, dat zal jij natuurlijk fantastisch vinden, maar wij vonden dat toen, nu wel. Nu vind ik dat gewoon.
1: Ja, was kunst, dat niet? Ja.
0: Maar we wisten niet. Als punkers vonden wij wat is. Ja, oké. Okay,
1: ja, maar dat komt dan ook
0: in die hardcore punk. Ja. Dus dat was zo. Maar ik ben ook blij dat ik dat meegemaakt heb, want achteraf gezien heb ik nog veel keer gezegd van hoe dom was ik om dit kunstwerk niet goed te vinden. En ja, dat zag je dan ook weer. Joost Strummer is ook een heel verwarmde mens, hè, die het ook altijd heel goed wou eigenlijk. Mooie wereld. Hè. Hij zou zelfs een ideale president kunnen geweest zijn voor Amerika op dit moment. Dat heb ik altijd wel eens
1: Dat is gezegd. Toch een Brit?
0: Dat is een Brit, maar ik wil wel zeggen, zoiets hebben ze in Amerika vandaag de dag nodig. Zo'n persoon.
1: David Byrne, hè. Ik kan me daar ergens wel inbeelden van een groep die natuurlijk die evolutie, I Fought the Law en al, dat is punk. En dan ineens beginnen die te funken of zoiets.
0: Ja.
1: Ik weet al wel nog, de Magnificent Seven, daar herinner ik mij, hoor.
0: Ja, maar ik denk,
1: dat is mijn muziek, die dingen.
0: Dat geloof ik. Maar, maar nu ook, hè, op dit moment vind ik dat, allee, wauw, wat is dit eigenlijk? Ja. Maar toen waren wij jong en onervaren misschien.
1: Ja, maar ja, kijk, dat tot daartoe. Maar eigenlijk is het ook jammer. Kijk, jij zegt nu, toen vond ik dat, kon ik dat niet appreciëren en nu wel. Dat vind ik al tof, omdat ik merk heel veel. En als je zoiets over New Wave maakt, of over Belgische DJ's, of over zoiets waar dan mensen soms heel veel belang aan hechten, merk je soms van, kijk, je hebt ooit een opinie gevormd. Maar je hebt je opinie niet herbekeken. En dat vind ik heel tof. Dat zijn wij mensen onder elkaar. Ik wil graag nieuwe standpunten. En ik vind het fantastisch als ik van iets vind, dit en of dat, dat iemand daar een standpunt op geeft, waardoor dat ik moet zeggen, zo heb ik het nog nooit bekeken. Nu, fijn, ik moet mijn standpunt herzien. En mijn wereld is groter en breder geworden. En ik heb iets bijgeleerd en ben een grotere mens geworden. En dat is uiteindelijk toch wat je wilt. Zoveel mogelijk dat bereiken. En ik vind dat dan heel jammer dat er mensen zijn die dan zo ooit besloten hebben, dat kan en dat kan niet. En nooit gedacht hebben van, ja, maar wacht eens. Ik heb die opinie gevormd als ik 15 was en de wereld zat zo en zo in elkaar. Maar ondertussen is dat wel anders en weet ik wel beter. Herzie dan uw opinie ook. Dat is toch normaal, want er zijn heel weinig mensen. Er zijn heel veel mensen die dat niet doen. Die gewoon zo een opinie hebben over drumcomputers zijn fout. Dat moet een live drummer zijn of ik vind het niet goed. Terwijl je nou zoiets hebt van, ja, maar we hebben een front toe voor toe geluisterd. Dat is ook een drummachine. We kunnen niet zeggen dat dat niet rockt, hè. Nee. Ja.
0: Maar wat vind je dan van de muziek van ChatGPT vandaag? Want als ik jou morgen wil nadoen, ja, dat gaat tegenwoordig met programma's.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Maar het is niet het is niet hetzelfde. Maar er zijn heel wat mensen die daar in die val al aan
1: het
0: trappen zijn.
1: Het klinkt hetzelfde, maar het voelt niet hetzelfde. Hè?
0: Nee, maar voor veel mensen is dat hetzelfde als een coverband die de cover brengt
1: Ja, en dan?
0: Van Easy Dizzy of zo. En die zeggen, ja, maar dat is hetzelfde. Ja,

0: Ja, de dag dat zonnig niet meer scheen, niet, hè.
1: Nee, maar het was...
0: Dat was de dokter.
1: Daar is toch over nagedacht. Christophe, dat denk je toch wel over na.
0: Ik weet niet of dat daar... daar wordt over nagedacht, maar daar wordt over nagedacht als basis, vertrekpunt, om dan van na die gedachte de improvisatie over te laten nemen. Om een degelijke... En het te laten komen gelijk dat komt. Dus dat vind ik wel nog anders. Dat is gelijk... 20 jaar conservatorium volgen met muziek te spelen, om dan uiteindelijk met die kennis toch wel punk of techno te gaan maken. En dat is iets anders. Dat is een basis die je legt om dan van daar af aan juist je gedachten en de reden helemaal te kunnen uitschakelen. Maar ja, als je dat niet... Je moet wel een basis hebben. Want anders dan wordt het onbeluisterbaar voor iemand anders. Dat ook oké is. Je kunt dat ook voor jezelf doen. Hè. Je kunt ook noise gaan maken en je daarmee kapot amuseren. Maar als de bedoeling is dat je er ook iemand anders iets een plezier mee doet, dan moet er wel een basis zijn. Dus ik weet dat niet. Of dat daar is over nagedacht. Ja, nee. Ik heb al met Marcel samengewerkt en dat is echt letterlijk gelijk dat ik zeg. Er wordt eerst echt een degelijke basis gelegd, maar van dan af aan wordt het wel ingekleurd zonder nadenken en zonder bijgedachten en ik weet niet wat. En dan wordt het interessant. Dus, ja, zonder enige vorm van reden is het ook niet, jammer genoeg.
1: Nee, want dat was dan ook weer zoiets. Wij als hardcore punkers, wij vonden dat wel goed. Ja. Maar hoogstwaarschijnlijk had dat te maken met de humor.
0: Ja, en met het trekt op niks, maar je m'en fous. Ja, Marcel kan niet zingen, hè. Ja. Allee, die kan, dat is een heel interessante vocalist. Maar zingen, ja, die moet niet in het koor gaan zitten. Nee. Dat is Jeff Buckley niet. Maar hij doet wel heel toffe, heel interessante dingen. Los met zijn spreekwoordelijk zijn middelvinger in de lucht, los van wat dat er verwacht wordt. En ja, dat is dan punk. Hè. Dat is, dus dat kan ik me wel, dat versta ik wel dat dat wel geapprecieerd werd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Terug naar, en toen was er New Wave.
0: Mm-hmm.
1: Daar zijn nog heel wat bands die heel wat betekend hebben. Hè? Mm-hmm. Welk zijn voor jou nog zo bands die je zegt van, ja, die hebben de New Wave ook wel. Hè? Want tenslotte, New Wave was voor een groot stuk Belgisch. Hè?
0: Ja, maar ja, eigenlijk wel. Onder die naam ook. Want eigenlijk, in andere landen heet dat meestal postpunk. En is dat toch anders. En wij zijn wel degene geweest die in elektronica...
1: Neon Judgment.
0: Ja, Neon Judgment. Absoluut, man. Heel veel van die groepen. Hè. Maar ik vind ook... Ik vind bijvoorbeeld Nacht en Nebel heel belangrijk.
1: Ja, die heb je dan ook. Ja. Die heb je dan ook, Patrick Nebel. Ik heb hem nog een paar keer live ontmoet en zo. Ik heb dus ja, was ook iemand die heel gevoelig was. Hè.
0: Ja, duidelijk. En gevat, hè, man.
1: Maar hij wist wel over wat hij sprak.
0: Ja. En ja, amai. Ja, die figuur is ongelooflijk. Maar ook die muziek, in die zin dat... Kijk, daar straks hadden we het over niet alles op slag veranderen en shockeren. Maar en wat dat betreft hebben zij een hele grote stap gezet. Voor de belpop. Voor de popmuziek in België. Want daarvoor hadden we allemaal... we zijn vandaag te gasten met charme zanger Frank van... Ik weet niet van der Linden. Maar, en ineens had je daar zo'n figuur tussen. Maar wel iemand die dat dan wel... Die nog toegankelijk bleef. En die muziek ook. Beats of Love was een keigrote hit. Tussen alle Freddy Brecks gelijk. Toen was er New Wave er was. Dus ik vind dat... maar dat is dan misschien meer op nationaal niveau. Maar ik denk ook... van die dingen gelijk Snowy Red.
1: Oh, ja.
0: Mickey Mike. Dat is ook iemand die... een bepaalde feel...

0: bepaalde sound neergelegd heeft, waar ik heel veel moeite voor zou hebben om na te denken wie dat daarvoor hem ook al gedaan heeft. Oké, misschien wat krautrock in Duitsland, maar dat was toch anders. Je kunt dat niet vergelijken met Ken, hè. Dus ze hebben het allemaal op een eigen manier wel een klein beetje. Ik denk persoonlijk ook, natuurlijk, dan komt het weer naar boven dat ik misschien iets te jong ben, maar ik denk dat iets gelijk Elisa Wout, dat dan toch eigenlijk wel donker en dromerig is en niet zingen ja, ja, joepie, joepie, hey, ook wel iets moet betekend hebben toen. Ik hoor dat toch nog altijd verder teemsteren in Belgische muziek, zo'n beetje dat. Allee, Sylvie Kruis is...
1: Wat vind je trouwens van het Belgische nummer?
0: Eerlijk gezegd, vind ik het niet goed.
1: Vind je het niet goed?
0: Nee. Ik vind het sowieso geforceerd.
1: Ja.
0: Ik hoor de managers en de platenlabels veel te hard nadenken over wat gaan we hier doen. Oké, vorige keer hadden we Om mij la patat. En dat was kermis en carnaval. Nu gaan we dan als een tegenreactie... En ik hoor veel te veel. En dan, ja, de ene Franstalige. En dan pakken we nog iets dat typisch België is. Allee, allee. Maar ik voel de ziel van allee, allee, voel ik er al niet in. Om te beginnen. Want, ja, kom aan. Allee, allee, heb je dat al een keer gehoord? Doe dat dan wel niet.
1: Ja, en dan de vader, die speelde bij Allee, Allee. Was zo, ja. Heeft die daar geen inspraak in gehad? Denk je dan? Want zijn zoon speelt het. Dus
0: ja,
1: gaan ze die zijn mening dan niet vragen, denk je?
0: Ja, maar kijk, hè, om te beginnen moet je al een keer luisteren naar wat Marca tegenwoordig maakt. Dat is ook mijn ding niet, hoor. Ik denk dat de centen bij Marca ook wel belangrijker geworden zijn dan in die tijd of zo. Maar, alle respect. Maar wanneer, wat ik ook heb is, kijk, hè. Wat zij doen is gelijk Pink Floyd opleggen op een vijf. Laat ons zeggen. Ja, Shine On Your Crazy Diamond, fantastisch. Maar de mensen willen dat nu niet horen. Die hebben pinten gedronken, die willen feesten en dansen en zingen. Dat is voetbal, dat voel ik niet. Voetbal moet olé, olé en la la la la la la. Ja. Dat past. Dit heeft niks met voetbal te maken. En wat dat betreft vind ik het respectloos en echt fout. En vind ik het echt, nee.
1: Hebben ze jou ooit gevraagd voor zoiets, Christophe? Want ik bedoel om jouw mening te geven over hoe dat zo'n song moet klinken. Want...
0: Komen ze aan mij niet vragen? Daarvoor heb ik niet het parcours dat een aanstaat. En dan heb ik het over cijfers. Oh nee, ik denk dat ik op een bepaalde manier, en je moet dat dan echt wel plaatsen en met een korrel zout pakken, te gevaarlijk ben. Ik heb wel dingen geproduceerd, maar ik ben dan ook altijd zo iemand die op het eind van de dag altijd wel weer gaat kiezen voor, kijk, dat is toegankelijker, maar dat is beter. En dan toch kiest voor... We kunnen die een hoek eraf die een hoek eraan plakken, maar laat je daar maar gewoon af. En ja, dat werkt niet voor de grote menigte. Die een hoek eraf, die hebben daar geen boodschap aan. Maar ik heb er geen boodschap aan als die een hoek er niet af is. Dus, ja. Pas op, van een andere kant, ik meen het, hè, wat ik nu ga zeggen. Moest het mij vragen, ze zouden een bom krijgen van een nummer dat heel België op zijn kop zou zetten, want ik kan dat wel. En ik zou dat ook graag doen, maar ze gaan dat aan mij niet vragen. Ze hebben veel te veel schrik hebben dat ik met iets weird afkom.
1: Ja. Maar je kan wel, zoals bijvoorbeeld die man van... Oh, wacht, hoe noemt hij? Chainmo, denk ik. Reach ook. Dat was ook een bom.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Dat was ook een bom. En dat was misschien ook te hard of te noisy.
0: Dat weet ik niet. Ik vind dat eigenlijk bijna new wave, trouwens.
1: Ja, dat is ook
0: dat
1: zo.
0: Dat is ook new wave, want die bas is live ingespeeld en dat geeft dan weer een ander feeling.
1: Ken je hem? Want hij is ook van Hassel, dacht ik, hè? Shame Boy.
0: Je was het met tweeën toen. Dat was Jimmy De Wit. Ja. Dat min of meer een van mijn allerbeste vrienden is. Dus Bobby Ewing van Disco Bar Galaxy.
1: Ja, ja, klopt. Ja.
0: En Luc Cox. En Luc Cox is... Luc is niet van Hasselt zelf, denk ik, origineel. Van waar is Luc eigenlijk?
1: Maar heb je die ooit ontmoet in jouw jeugd dan?
0: Heb ik Luc ooit ontmoet? Ik heb Luc leren kennen als drummer van Buscemi.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Dat was eerst... Ja, daarvan ken ik die. Maar ik heb... dat is nu al een heel ander verhaal, maar dat is wel leuk. Ik ken Dirk Zwartebroeks, dus a.k.a. Buscemi, wel al heel lang, want ik had vroeger een groepje in Hasselt. En wij zochten nog een bassist. En ineens had iemand, ik niet, maar iemand, een van de anderen in de groep, gezegd van, ja, maar ik heb zo'n gast ontmoet in de Munt ook, denk ik. En die wilde wel eens komen proberen. En dat was Dirk Zwartebroeks. Maar nu heb ik het echt over 88 of zo. Hè? En dan kwam die, maar die kwam dan af met een gewone gitaar. En hij zei, ja, ik zet gewoon alle bas open op met een versterker. En dan is dat ook bas. En dat, niet dat dat niet interessant was, maar wij maakten toen van die muziek die zo nogal... pakweg Urban Dance Squad-achtige muziek.
1: Ja,
0: en dat was zo die crossover funk metal. En ja, dan die flea-bassen en al, dat was heel belangrijk. Dus dan hadden we zoiets, Dirk, dat is heel tof wat je doet, maar we hebben echt een bassist nodig. En dan is dat na 4-5 repetities afgesprongen. Maar dat is natuurlijk wel grappig dat ik hem al zo lang... Ja,
1: en dat je hem ontslagen hebt.
0: Ja, dat zal waarschijnlijk nog altijd kwaad zijn.
1: ik heb die 3 weken geleden nog geïnterviewd. Voor mijn ander project.
0: Ik heb hem vorig weekend nog gezien in de Makka in Hasselt.
1: Ah ja, de Makka, dat is ook iets... hoeveel keer heb je daar al opgetreden?
0: 1 keer, vorig weekend. 1 keer gedraaid.
1: En vond je het leuk?
0: Ik vond het heel leuk. Ik vind het een topkot. We moeten het allemaal steunen, want ze zitten in... financiële zorgen en dat moet blijven bestaan. Dat is echt iets dat Hasselt nodig heeft. Iets ook voor onze leeftijd. Maar dat is tof. Ik voel de ziel.
1: De muzikodroom gaat ook terug open, dacht ik.
0: Hè? Ah ja?
1: Ja, ik denk dat die
0: fantastisch.
1: Man, wacht, die van de AFF in Genk,
0: die
1: organisator, die is daar degene mee bezig. En ik heb al gezien dat die toch al wat namen hebben in de toekomst.
0: Oh, te gek. Te gek, want AFF, wat was dat die A nu weer?
1: Free Festival, maar die A weet ik eigenlijk niet. Anarchistisch zal het toch niet zijn?
0: Nee. Ik dacht dat dat zo completely free of absolutely free festival.
1: Absoluut, het zal absoluut, ja.
0: Oké, laat komen. Let's go. Ja, het zal wel. Ja. Ja, de muziekodroom ook. Topkot, hè.
1: Ja, hoeveel keren ben je daar gaan optreden? Toch veel, denk ik, hè?
0: Ja, toch... Ja, dat gaat toch... Dat lijkt misschien niet zoveel, maar toch een keer 40 geweest zijn. Hè? 40, 50, zoiets.
1: Wat doet dat met jou als je in Limburg speelt?
0: Dat is toch nog altijd thuis, eigenlijk. En kijk, hè, ze zeggen dat, maar dat is ook echt waar. Limburgers zijn heel vriendelijke mensen. En ik mis het nog altijd, als ik niet in Limburg ben, dat de mensen zo vriendelijk niet zijn.
1: Vandaar dat je een West-Vlaamse hebt, die ook door dat Limburgers worden vergeleken. Hè?
0: Ja, daar is altijd wel een hele goede link. En opposites attract ook voor een stuk. Maar ik heb de indruk... ik word in heel Vlaanderen heel veel in de West-Vlaamse sfeer gezet door het Hof. Er zijn ook heel veel mensen die totaal niet weten dat ik niet van Isegem ben. En dan praat je daar Limburgs tegen en zeg je, ja, maar bij u in Isegem? Isegem? Nee. Ik ben met Kampion. En in Limburg is dat niet. In Limburg kennen ze mij voor wie dat ik echt ben en wat ik echt doe en wat ik echt versta. En dan kan ik mijn ding veel feller doen. Terwijl ik heel veel merk in andere stukken van België. In Brussel is dat nu ook niet meer waar. Maar zeker in de Vlaanders. Dat ze toch nog altijd zitten te wachten tot wanneer dat ik Exhibit of Dr. Dre ga opleggen of zoiets in die aard. En dat ze dat toch nog altijd wel associëren en al. Terwijl hier weten ze dat dat niet zo is. Hier weten ze, hebben ze zo het anarchistisch gehalte wel begrepen. Want dat is ook iets typisch Limburgs. Zo het... Ja, het kan me toch niks schelen.
1: Ja.
0: Daar, zo, dan,
1: zo dat trage.
0: Zo maar voel, en dan, jong, pff, is toch niet belangrijk. Zo, er zit een heel hoge relativerende factor in de Limburgers.
1: Ik herinner me nog heel... Dat is al een paar jaar geleden. Ik denk dat het toen op Radio 1 ging over dialecten.
0: Ja.
1: En het ging ook over, ja, over jullie, hè, over Flip.
0: Ja, ja.
1: En ik kwam dan ergens en... Die mensen waren van Isegem en waren er nogal meer. Maar dat is geen Isegem, zat die praat.
0: Ja,
1: dus.
0: Ziet, voilà.
1: Maar ik vind dat, allee, ik vind dat wel van. Ik ga daar dan graag mee in dialoog, want discussie wil ik niet. In dialoog, hè. Maar leg me dan eens uit wat is echt Isegem. Maar nee, dat vergoed niet. Dus zo Isegems. Ik zeg, ja, maar ik luister nu eens naar die muziek, hè. Dat is, ja,
0: het gaat daar ook niet over. Het gaat over dat hem zichzelf is. En dat hem zingt en praat gelijk dat hem praat en zingt. En dat niet gaat aanpassen. Zo zijn er evengoed mensen die Bazaar niet kunnen horen, want omdat hem Holland zingt. Hè?
1: Ja.
0: Het is altijd iets, hè. Maar als het oprecht is, is het oprecht.
1: Ja. Wat betekent ziek voor jou?
0: Dat is het Engels voor ziek, hè? Nee. Sick, wel. Hebben we het dan over die avant-garde groep uit Charleroi? Ik denk niet dat zij met de bedoeling waren om new wave te maken. Ik denk dat zij gewoon meer kunstzinnig bezig waren, echt avant-garde. Maar ik heb dat ontdekt tijdens het maken van. En toen was er new wave. Ik heb wel veel gecheckt, omdat ik ook te jong ben om het. En dus ik ben bij veel mensen. En Lieve de Ridder is iemand die in Antwerpen heel veel met elektronica en New Wave bezig is. Die had me dan een lijstje gegeven van dat zijn dingen die je zeker moet checken. Ik was gaan luisteren naar Voltage Control van Sick. En ik was daar direct verschrikkelijk weg van. Mijn vrouw ook. En die is muziekliefhebber, maar niet gelijk wij. Hè? Die, dat is belangrijk voor haar. Maar die hoort, ja, die gaat even goed de Beach Boys of allee, zwart. En die had ook direct zoiets van, wow, dat is tof, wat is dat? En dan ben ik daar op YouTube gaan intikken en daar was een clip van. En toen had ik zoiets, echt iets van Eureka. Die hebben een clip en nog een cool ook. En wat een topnummer is dat. En dan moet ik er nog eens bij vertellen dat sinds de documentaire iedereen haalt dat eruit en zegt, die is sick, wat is dat?
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Hebben die mensen al gereageerd op
0: jou? Nou, nee, ik heb daar geen contacten voor gevonden. Alhoewel ik wel gemerkt heb dat een van de muzikanten nog veel andere dingen gedaan heeft, die ook heel tof zijn. Wel echt new wave zijn, zowel later. En die zelfs op een bepaald moment naar de new beat neigen. En die hebben toch nog wel het een en het ander gedaan. En die vrouw is ook nog altijd wel bezig met dingen. Dus, ja? Maar ik heb hem niet... Niemand had daar contacten van. En, allee, maar ja, dat, het is geniaal. Het is gewoon geniaal.
1: We gaan eens luisteren.
0: Ja.

0: En toen was er New Wave nog altijd bij ons hier. Ja, hij heeft ervoor gezorgd dat een paar weken geleden de wereld terug opengegaan is voor vele mensen uit die in de 80's eigenlijk kind waren. Hè. Christophe, daar mag je toch wel fier op zijn?
1: Ja, zeker en vast. Maar het mag wel niet alleen dat zijn. Nee. Het mag niet alleen nostalgie zijn. Want dat vond ik dan wel zo. Veel mensen, oh, ik heb mijn jeugd daar beleefd. En dan dacht ik van, ja, dat is fantastisch. Maar dat had ik met Brian Adams misschien ook kunnen doen. Dus het gaat mij wel over de muziek, hè. Over de kwaliteit en de eigenheid van de muziek. En heel tof dat dat ook nostalgisch is, maar ik hoop wel dat je het direct kunt meepakken naar hier. En dat je ook kunt zien, één ding dat ik heel veel vind, is dat heel veel Belgische muziek nog altijd New Wave is.
0: Ja.
1: The Haunted Youth, ja, dat is New Wave.
0: Ja, ik hoor dat die, ik heb hem nog niet gehoord, maar...
1: Dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Dat is ongelooflijk. Maar dat is niet alleen... Ja, je kunt niet zeggen dat dat genre New Wave is. Dat is ook shoegazing en dat is van alles tegelijk. En dat is het ook Nine Inch Nails en al en zo. Maar... Goose, dat is New Wave.
0: Fantastisch, ja.
1: Ik vind dat allemaal, dat borduurt allemaal daarop voort. Al de dingen die de moeite waard zijn. Ik vind heel veel dingen terug waar dat ik van kan zeggen. En ik vind nu nog altijd heel die techno is nog altijd België. Dat komt allemaal voort uit wat er toen gebeurd is. En dat was voor mij ook wel heel belangrijk. Niet alleen het nostalgische aspect daarvan, maar het belang van die invloed en wat er nu is.
0: Ja, Vital Barbarotta, die ken jij ook, hè?
1: Nee, dat weet ik niet. Wie is dat? zo weer zo'n gastarbeider, zeker. Hoort dat dan in je naam, hè? Dat is een Zweed. Oh, maar hij staat hier. Shit.
0: die man speelt ook New Wave met Zio. Heb je al Zio geluisterd?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ik vind dat wel heel erg. Want ik had echt gehoopt dat je daar geluisterd had. Dat je een oordeel had kunnen geven.
1: Het staat op de mentale lijst. En ik ga daar zeker ook naar luisteren. Maar ja... Dat komt er wel van. Want weet je, ook... ik heb dan zo... Rekomanen noemt hem nu weer... Cesco, Geert van de Kerkhoven.
0: Ja.
1: Leren kennen door al het Oostende gedoe. Maar Arno sowieso al. En dan nu nog eens meer. En hij heeft dan ook zin. Der Klinken. En dat wist ik ook van. Dat was ook iets... Maar ik verschiet daar ook wel van. Hoe goed dat ook wel niet is. Hè. Ik vind dat echt wel... behoorlijk straf... als je dat zo, ik had dan die mixen gemaakt voor de tijdloze, 2 uur aan een stuk. Ja, en dan heb ik daar ook wel echt om de minuut een ander nummer in moeten steken, want 2 uur was veel te kort. Maar dat springt daaruit, hè, daar klinken. Dus wat dat betreft zijn mijn verwachtingen voor Zio ook hoog gespannen.
0: Ja, hij speelt ook bij TC Arno.
1: Ja.
0: Heb je TC Arno al gehoord?
1: Jawel, maar niet live.
0: Maar niet live?
1: Ja, filmpjes en... Ja, maar nee...
0: Want
1: het was een keer in Oostende, maar ik was te laat. Als ik binnenkwam, begonnen ze juist aan de busnummers. En ik ging daar dan ook affiches van Rock'n'Roll Godverdomme verkopen. Dus tegen dat die klaar lagen, was het gedaan.
0: Oké.
1: Okay, maar het komt er wel van, hè.
0: Want je hebt ook over Arno, heb je ook die documentaire gemaakt? Of die film gemaakt eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Hoe belangrijk is die Symmetic voor jou geweest, voor de New Wave? Wat toch heel belangrijk, denk ik. Hè? Want de Strings bijvoorbeeld, een band die je er ook... Ja, dat klinkt... John Marie heeft het ook geproduceerd, maar het klinkt die Symmetic, hè?
1: Dat weet ik niet of dat ik dat waar vind. Maar ik zag die Symmetic vroeger niet als New Wave. Als jongere toen in die en tijd. Ik vond dat wel rock. Het is maar achteraf dat ik ben beginnen beseffen van hé, maar wacht eens, dat klinkt eigenlijk echt wel anders. Maar ja, die Symmetic, daar hebben we het daar juist niet over gehad. Als we zo over invloedrijke bands hadden en over front bezig waren. Die Symmetic, dat is ook niet... Dat is nog altijd vooruitstrevend.
0: DS is ook geïnspireerd, hè?
1: Ja, maar...
0: Ze zeggen dat zelf ook, en Stef Camille heeft het ook, Tom Baarman ook. Rudy ook.
1: Of een imitated, never duplicated. Maar DC Arno komt in de buurt. Dat is nog altijd niet te vatten. Dat zijn... Ja... Wat is dat, DC Matic? Ik kan daar nog altijd geen stempel op plakken. Wat is dat? En dat, dat is het geniale eraan. Ik wil dat er veel meer muziek is van wat is dat? En je hebt dat ook. Mensen dan, en dan, wat is dat? Dat trekt op niks. En dan denk je, ja, dat is goed dat dat op niks trekt. Moet het op Marco Borsato trekken of wat? Ik vind dat goed. ik hoor veel te weinig muziek waar ik van zeg van, maar wat is dat nu?
0: Maar dat had ook veel te maken met John Ryard.
1: Ongetwijfeld, maar je mocht Arno zijn invloed ook niet onderschatten. En Serge.
0: Nee.
1: Maar allemaal, dat je kunt die niet uit elkaar trekken. En hoe ongelooflijk dat ook is, dat er verschillende bassisten zijn die dat allemaal hadden. Maar ja, goh, Arno, kunnen we tot middernacht nog voortdoen vandaag? Want ik ben daaraan begonnen, aan die film, met liefde voor iemand dat ik redelijk goed kende en iemand die heel interessant is, maar wat dat geworden is, door daar nog dichter op te gaan zitten. En dan, ja, dat is, Arno is mijn, moet je zeggen, niet psychologisch, maar mijn, dat is een vaderfiguur. En dat is zo'n voorbeeld dat is. Die mens was belangen niet perfect. Hè. Allee, ik kan me inbeelden dat zijn kinderen wel anders zullen klinken. Omdat de papa dit en papa dat weet ik niet. Maar vanuit een bepaald standpunt. Wie is er ooit zo fel zijn eigen geweest als die mens toen? Allee, als die mens altijd. Dus wat dat betreft heeft dat wel mij heel veel veranderd. En zelfs in die zin dat bijvoorbeeld de beslissing om te stoppen met Hof van Commerce ook wel de invloed van Arno is onrechtstreeks. De prioriteiten op een rij krijgen en nog een keer herinnerd worden aan wat er belangrijk is en wat er bullshit is. En wat dat betreft gaat dat altijd een voorbeeld. Ja, ik zit hier met een tattoo op mijn arm, hè, rock'n'roll, godverdomme. Dat is heel belangrijk. Ja. Voilà. Ik kan het niet anders zeggen.
0: Ja, oké. Okay. De names, hoe belangrijk zijn die geweest voor de New Wave?
1: Ja.
0: Want is dat New Wave eigenlijk voor jou?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Leg uit.
1: Ja. Is Joy Division New Wave? Ik denk het wel, hè?
0: Ja, maar ook wel Cold Wave.
1: Ja, maar Cold Wave is voor mij een vorm van New Wave.
0: Oké, okay, goed, Christophe.
1: Ik vind dat allemaal een beetje, ja, waar gaat je de lijn trekken? Maar de names, man. Bovendien, hè, ik moet ook even zeggen, Michel Sordina is de vriendelijkste, tofste mens ter wereld. Dat die mij gesteund heeft in al deze dingen en overal bij ons. En heel de tijd, dank u, dat ik zoiets heb van, dank u, je zet de names. Wat moet je mij verbeteren? Dank u. dat is een schande dat in de Lage Landenlijst of in Belpop of ik weet niet wat, dat niemand het ooit over de neem ziet.
0: Zou het kunnen zijn met jou, New Wave?
1: Amai,
0: nu wel, denk ik.
1: Dat zou een heel grote eer zijn.
0: Bijvoorbeeld de Strings, ik probeer die ook al jaren in de Belpop, maar dat lukt blijkbaar niet.
1: Nee.
0: Hoe komt dat?
1: Ik denk dat alles te maken heeft met mensen die daar op werken en mee bezig zijn en niet. En die daar, je moet zien, er is altijd wel business. Hè? Allee,
0: maar de Strings, dat was Jan van Eyken van de Kreuners, de Lakken van de Scabs. Dat is iemand naar Red Zebra gegaan en de vierde Red Zebra.
1: Maar die zanger heeft ook nog een andere groep gehad die nog ooit de Rock Rally gewonnen hebben of tweede geworden zijn. Maar dat trok heel een beetje te hard op YouTube toen. Nochtans, dat was wel heel goed. Maar die waren toch grote fan van YouTube. Maar waarom is dat? Dat is gewoon mensen herhalen wat er voor de hand ligt. En ze komen altijd met hetzelfde opnieuw af. Ik heb ooit 20 jaar geleden of 25 jaar een hit gescoord met Lips They Move van Ultrasonic. Heel veel mensen die ik ken vinden dat een van de beste Belgische nummers aller tijden. Ik wil daar zelf niet mee toevoegen. Je vindt wat je vindt. Ja, ik ben daar heel trots op. Hè. Maar dat komt niet in die lijsten. Weet je waarom? Omdat dat niet in die lijsten staat. Als dat daar één jaar in staat, staat dat het volgend jaar ook in. De mensen gaan altijd zo'n beetje, oh ja, de tijdloze. Oh ja, Pink Floyd, hè. Sweet Child in Time. En dat is ook heel goed. En dat is fantastisch. Maar er zijn andere dingen ook. Maar daar denken de mensen niet aan op zo'n moment. Ik weet dat ze bijvoorbeeld... Africa van Toto. Er is ooit een paar jaar geleden in de tijdloze lijst iemand geweest en heeft een Facebook gestart. Wij willen Africa in de tijdloze.
0: Klopt, ja.
1: En dat was iemand die heel goed is met social media en al. En het jaar daarna stond Africa van Toto in de tijdloze. Dat ging eigenlijk normaal gezien ook veel hoger gestaan hebben. Maar ze hadden wel zoiets van, oei, dat mogen we niet te duidelijk maken, want anders hebben we volgend jaar 700 pagina's met... ik wil de names in de tijdloze. en nu staat dat daar elk jaar in. Omdat de mensen dan nu... ze zijn daar met hun gezicht op gedrukt. Dat is dat. En zo gaat dat altijd zijn. Ja, mannen, kom. Het is het eind van het jaar. We gaan iets doen over belpop. Ah ja, oké. Move. Jazz & James. Fantastisch. En dat is ook echt fantastisch. Maar je denkt daar direct eerst aan. En je hebt een uur en dat is het vol. Totdat... Ja, en dan de names. Ah ja, ja, ja. Ja, Calcutta, dat is eigenlijk toch ook wel echt. Maar dat is een nagedachte op dat moment. En dan is het te laat.
0: Ja, want als je dan ook terjuist ziek uit Charleroi. Ja. Ik vind het altijd zo spijtig dat Vlaamse bands, dat die in Wallonië te weinig gespeeld worden. Maar andersom is het ook zo. Ja. Dan is het een politieke kwestie. Eigenlijk kunnen we hier veel groter worden.
1: Weet je, dus, ik snap het niet. Ik ben dus bijna 40 jaar DJ. Hè? Ik denk dat ik een pakweg 15 landen gedraaid heb of zo. Nog nooit in Wallonië. Nog nooit in Wallonië.
0: Oh, hoe komt dat dan?
1: Dat is een andere wereld. Ik weet niet, hoe komt dat nu? Hè? Ik weet dat niet. In Brussel wel, hè. Maar ik weet het niet. Heel raar. Heel, heel, heel raar. Ja... sowieso andere radiozenders, andere vertakkingen van platenlabels. En, ik denk dat het is zo omdat het zo is. Dat is een traditie, allez, als je het zo mocht noemen, die gewoon in ere gehouden wordt. En die taal is natuurlijk ook wel... Wij hebben ook geen behoefte om de hele tijd al die Franstalige crap te horen. Nee, en ik zeg niet dat Franstalige crap is, maar er is heel veel crap muziek die Franstalig is. En zij zullen ook geen goesting hebben om de hele tijd Tof van Commerce te horen. En gelijk hebben ze. Maar weet je... Ja? Raar, hè?
0: Ja, heel raar. Misschien kunnen we daar wel iets aan doen, hè, Christophe?
1: Ja.
0: Misschien moeten we
1: naar de names luisteren.
0: Een keer
1: naar de names luisteren.
0: Ja.
1: Want sowieso, de names ook, dat wordt wel even vergeten. Die zaten aan de bronnen, man. Die zaten in Manchester Factory Records en heel de band. Ja. En, je zou nu een Solwax moeten hebben die 1/3 ervan meemaakt. En het staat op de voorpagina. De names, wat was dat nu weer? Hey, die gasten die stonden aan de barrière, aan de forefront. Die hebben het allemaal van dichtbij gezien. Hè? Ze mochten het toch echt niet vergeten.
0: We gaan eens luisteren.
1: Ja, daarmee dat ik het zeg.

0: The Names, ja, klinkt geweldig, hè?
1: Ja.
0: En eigenlijk, het klinkt... Allee, het is niet oud, hè? Ik bedoel, het is niet... je kunt dat vandaag weer terug uitbrengen.
1: Ja, ja. Wel, dat is iets waar ik mij ook wel hard op gefocust heb met dit. Zeker met de compilatie. Omdat ik eigenlijk wil dat je dat hoort en dat je zegt van dat had nu kunnen zijn. Je hebt ook heel die scene, zo dat alles wat je electro house of zo kunt noemen. Of gelijk dat je daar juist over Shameboy had of zo. Ik vind dat dat allemaal wel, ja, heel veel van die, wat ze eigenlijk elektronica noemen nu. Dat ligt heel dicht bij elkaar. 1000 ohm, dat kun je nu uitbrengen. Blaze Color, je kunt dat nu uitbrengen. Ja, The Names ook. En dat vind ik wel tof. Want je hebt... Ik vind dat soms het moeilijke aan de term tijdloos.
0: Mm.
1: Want tijdloos wordt eigenlijk geassocieerd... Dat is eigenlijk een woord dat een beetje zijn betekenis kwijt. Dat vind ik tijdloos van... Dat is populair over de tijden heen. Maar eigenlijk vind ik dat niet. Eigenlijk vind ik dat heeft geen tijdstempel... ik heb dat ook al op de zender proberen zo te verkondigen. Ja, ja. Van, kan ik niet onbekende dingen draaien, maar die nu even goed nog fris zijn? Ja, nee, dat is niet wat dat die bij ons de tijdloze voor staat. Wat ik ook wel verstaan. Maar...
0: Trouwens, Christophe, wat ik jou nog niet verteld heb. Ik had onlangs, onlangs 2008, 2009... 2007.
1: Ja, onlangs, had ik, dat is bijna 20 jaar.
0: Had ik een Durango 15. Hè?
1: Ja.
0: Dat was een top 15 met allemaal alternatieven. Dat kwam van overal. Dat was toen MySpace, was toen hot. Hè? En zo kreeg ik heel veel bands. Maar ik kreeg op een bepaald moment ook jouw single. En met Djerbo. Djerbo, dat was die periode met van 42.
1: 44? Hoe?
0: Ja, met, ik had
1: maar hem, ik heb nooit met Djerbo.
0: Nee, niet met Djerbo, maar dat was de periode van Djerbo.
1: Ah, ja.
0: Dus dat ik toen ook alleen Djerbo erin. En dan heb ik ook jouw single, die heeft er ook nog heel hoog gestaan ooit.
1: Is het echt? Ja, en welke was dat?
0: Dat weet ik niet meer, maar ik moet dat nog eens opzoeken. Maar in de week dacht ik daar eigenlijk aan, want ik heb jouw mama dan nog eens ontmoet. In
1: Hasselt, dat is juist.
0: Dus op die manier. En vandaar dat zij zei, maar met mijn zoon... Oh, ik zeg, die speelt... dat was een periode 2000. Maar ik kan het nog altijd wel eens opzoeken. Dus,
1: dat kan van alles.
0: Dat was de periode van Djerboa. Want hoe gaat het daarmee met Djerboa?
1: Oh ja, heel goed. Hè. Dat is een beetje de mastering engineer van België. Hè. Ik heb daar nog altijd wel contact mee.
0: Want die maakte ook goede muziek. Hè?
1: Ja, heel goede muziek. Wow. Die ging sommige dingen... terug op vinyl zetten en zo. Ja, die is wel... Ik weet niet of hij echt nog heel actief is, want hij heeft heel veel werk als mastering engineer en die doet dat ook echt heel goed. Ja, dat is een topkerel. Maar ik denk dat hij ook zo'n beetje op een punt gekomen is dat het leven gebeurt. Hè. Je moet geld verdienen en eten op tafel hebben en... Na een tijdje kun je met zoiets wel bezig blijven als je dat leuk vindt, maar je kunt dan niet meer voor jezelf verantwoorden dat je al die tijd en al die moeite en dat geld daarin steekt. Als dat niks oplevert, dan zeggen de mensen tegen je, je moet volwassen worden en dan hebben ze voor een stuk gelijk. Jammer genoeg.
0: Ja, want jij hebt al een paar keer verteld, hè, geld. Hè. Maar denk je niet dat dat doorbroken kan worden?
1: Nee.
0: Dat er niet meer Christophe Michielsen moeten zijn?
1: Ik denk niet dat dat kan.
0: Want ze moeten ook niet Christophe Michiels niet zijn. Maar ze moeten jou wel begrijpen. Want
1: kunnen we niet allemaal in vrede samenleven? Dat is een mooi idee. Hè? Imagine all the people. Maar het is naïef. No way. We zijn mensen. We zijn jaloers. En
0: dat klopt. Ja.
1: En dat gaat gewoon nooit gebeuren. Nee. Ja. De shit happens. Je kunt daar niet aan doen. Dus dat is gewoon wat dat is. En ik vind dat eigenlijk ook wel... Ik ben daar ook dankbaar voor. Beeld u in dat alles ineens gemakkelijk is? Nee, dank u. Ik wil wel strijden.
0: Okay.
1: Zonder strijd hoeft het niet voor mij. Hoe mottig is het wel niet als je... New Waver zit en dat is nieuw en al die muziek en dat is... En ineens heb je de Cure die huge worden en dan de Sisters of Mercy ook nog en Anne Clark ook nog. En ineens is dat overal en moet je daar niet meer voor strijden en zeg je van, oh shit, dan gaat je iets anders zoeken. Dat is de waarheid. En dan komt er IBM bijvoorbeeld en dan gaan we weer onze eigen richting uit. Dus laat die strijd er maar zijn.
0: Ja. Ja. Die strijd die je vandaag de dag ook ziet met ChatGPT, waar we het straks over hebben. Mm-hmm. Jij gaat die strijd aan, heb je gezegd. Jij gelooft ook wel...
1: Dat weet ik niet, of ik die strijd aan heb. ChatGPT? Ik ben geen een doemdenker wat dat betreft. Ik ben niet iemand die aan de alarmbel trekt. Ik vind... Als een ChatGPT kakmuziek wil maken en de mensen willen dat als achtergrond opzetten, dat zou dan maar doen. Als ik, ze luisteren nu ook naar kakmuziek. Ik heb liever dat het dan helemaal op die manier is. Natuurlijk, ik moet daar wel bij zeggen, dat Spotify en al in elkaar zit, dat is iets anders. Want dat vind ik echt niet oké.
0: Nee, hè?
1: Maar van de andere kant droom ik ook wel van de wereld waar de muziek gratis is. Omdat het misschien ook wel genoeg appreciatie is voor mensen die met muziek bezig zijn, dat er een andere compensatie is. Maar betaald worden om muziek uit te brengen, dat is ook een beetje iets waar ik niet 100% mee akkoord ben. Maar goed, AI, weet je wat? Ik heb ChatGPT heel lang niet geïnteresseerd geweest. En onlangs moest ik de liner notes schrijven voor de... En toen was een UA-verzamelaar. Ik had iets geschreven, ik was content. Ik dacht, maar nu ga ik het toch eens proberen. Zo. Nu ben ik toch eens curieus. Ik heb dat ingegeven in ChatGPT en gezegd, maak dat wat vlotter. Mm. En dat kwam natuurlijk binnen een seconde terug. En ik was echt van, wow, dat is fantastisch. Ongelooflijk, hoe goed is dat wel niet? Wow, die woorden, ja, die moest ik eigenlijk hebben, maar niet aan gedacht. Maar 10 minuten later dacht ik van, nee, het is niet goed. De soul is weg. En ik voel die een tekst niet, dat is door een computer geschreven. Maar dan heb ik wat ChatGPT geschreven heeft, zelf helemaal hervormd. En nu is de tekst die daarop staat misschien nog 20% ChatGPT. En toen, voor mij is dat direct, ik heb dat direct gezien als AI van begin tot einde op 10 minuten of op kwartier. Tool, dat is een tool, maar dat gaat niet de... Onperfectie. Kijk, ChatGPT kan wel zorgen voor waarom kunnen we niet allemaal vredig samenleven. Maar dat is geen mens. Mensen deugen niet en zijn fucked up. En een computer gaat nooit fucked up zijn.
0: Ja.
1: Die gaan dat wel kunnen imiteren. Maar nee, daar is geen... De logica, het gebrek aan logica... gaan wij zelf moeten brengen. En zonder gebrek aan logica zijn we geen mens meer. En als AI het overneemt, dan hebben wij het zwaar opgefakt. Dan is het ons eigen schuld. Voilà. En dat vind ik een heel schoon samenvatting van wat een new wave is. Ook. En dat ligt daar heel dichtbij. Zijt gewoon uzelf en doe je ding. En pak die imperfectie daarbij. En alle fouten. En improviseer. En pak erbij dat sommige van dingen van die improvisatie geen goede ideeën waren. En dan heb je iets. En dan heb je school en dan leeft het en voilà. En wie moet ik als voorbeeld pakken van kakmuziek? Ik doe dat niet graag, maar zo... Ja, al die... Weet je, ik denk dat Ed Sheeran een hele toffe gast is die heel getalenteerd is. Maar al die nummers klinken exact hetzelfde. En als die in de studio gaat, gaat de engineer de mengpaneel al instellen hoe dat moet zijn. Voordat hij gehoord heeft welk nummer dat is. Zo van die dingen. Pff, who cares, jongen.
0: Christophe, mogen ze jou vragen voor The Voice?
1: No fucking way. Voilà. Okay. Moet ik het luider zeggen? Echt waar. Ze doen maar. The Voice mag blijven bestaan. Ik vind dat... top entertainment voor mensen die dat graag zien. Hè? Dus, maar ik ga dat niet zetten. Want dan moet de potverdorie veel geld betalen. Als je ziet wie dat er daar soms in die jury zit, denk ik van, amai, die moeten echt veel geld krijgen. Maar mij niet. In Engeland zat Ricky van de Kaiser Chiefs in de jury. Al jaren geleden al.
0: Ik heb die ooit geïnterviewd.
1: Ja, ik heb grappige mensen. Coole
0: schoenen nog.
1: Coole kerel ja. En al. Hè? Maar maar wat ik wel heel jammer vind... Het enige waar ik niet mee akkoord ben, is... Ze geven die meestal jonge mensen, maar ook al die mensen die erop komen... een droom en dat is een luchtkasteel. die denken, ik heb The Voice gewonnen, nu ben ik wereldberoemd en nu heb ik het gehaald en dan komen er al mijn dromen waarheid. Terwijl, nee, je zit 15e winnaar en die 14 vorige hebben één hitsingle gehad en zit ondertussen terug aan hun bureau of op de dop of ik weet niet wat, wordt gewoon gebruikt. En dat vind ik wel erg. Dat die mensen die daar staan niet genoeg begeleid worden en niet genoeg zo van, kijk, het is een tv-programma, het is entertainment, geniet ervan, geniet van het succes, ga de jaarken of twee op veel festivals en zo gaan spelen en wat handtekeningen uitdelen, dat is leuk. Maar kom aan.
0: Ja, nu, ik had gehoopt dat je er volgend jaar zo in zit en dat CEO dan ook meedoet met The Voice.
1: Ja.
0: En dat je hem kiest en dat je hem gaat begeleiden.
1: Nee, ja. Heb je mij al horen zingen? Dat zal niet gebeuren, denk ik.
0: Nee, begeleiden bedoel ik.
1: Ja, ik weet het zo.
0: Dus je moet zeggen...
1: Ja, maar hoe ga ik iemand begeleiden?
0: Ik weet het niet.
1: Ik weet het ook niet. Ik ga die van de NASA ook niet helpen om een raket naar de maan te sturen, weet je wel?
0: Nee. Christophe, ja. Mag ik u hartelijk bedanken.
1: Ja, nee, bedankt om mij te vragen.
0: En ook heel fijn om de humor die je hier binnengebracht hebt. Want ik voel het hier enorm veel humor. Daar moeten we voor gaan. Hè?
1: Ik had graag komiek geweest, maar ik ben niet grappig.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Waar ben je niet geslaagd dan?
1: Ik weet dat niet. Ik heb dat niet, dat talent. Nee. Ik kan niet grappig zijn. Ik vind zelf alles wat grappig is, zodanig zelf grappig. Als komiek moet je doen alsof dat je dat niet doorhebt dat dat grappig is. Dat kan ik niet. Als ik een mop vertel, dat komt niet over, want ik ben aan het lachen met tranen met tuiten voordat ik de clue verteld heb.
0: Misschien kan je
1: ik lach veel te graag.
0: Misschien moet je een platenwinkel beginnen in Hasselt of zo.
1: Ja, er zijn er nog niet genoeg. Dat durf ik niet, jong. Dat komt Luc me vermoorden en zijn in slaap.
0: Okay.
1: Of Kurt.
0: Minor Threat.
1: Minor Threat, ja. Wel, je zei punk, hè? Ik ben te jong om punk meegemaakt te hebben. Dus als je... Ik kom dan met... Ik weet wie dat de UK subs zijn. Ik kan daarna luisteren, maar ik heb dat niet meegemaakt. Dus ik kan dat niet. Maar ik heb wel punk op die manier meegemaakt. Ik had veel skatervrienden en zo. En die luisterden naar wat dan eigenlijk hardcore of, is. En ja, dacht van... Oké, als je mij punk vraagt, dan denk ik aan zo'n dingen. En Minor Threat heeft daar van mij altijd wel heel hard uitgesprongen. Ik vind dat te gek.
0: Okay.
1: Maar ik weet niet of dat jij als echte punker dat ook vindt dat punk is.
0: Goh, ik vind dat wel. Ja. Maar wat is punk, hè?
1: Ja.
0: Punk is voor mij ook een beleving. Ik ben nu 61, maar ik ben nog altijd punker.
1: Mm-hmm.
0: En punk heeft niks te maken met alcohol of wat ook. Punk is een levensstijl. En punk is een verbinding. De mooiste verbinding die er kan zijn, als je ze begrijpt.
1: Ja, en pure emotie, hè?
0: Ja.
1: In Amerika noemen ze Minor Threat wel punkrock, hè?
0: Ja.
1: Maar ja, dan noemen ze Sum 41 misschien ook punkrock.
0: Maar ze hebben wel een goede drummer, hè?
1: Ja, dat wel.
0: Oké. Mag ik jou bedanken? En
1: ja, graag gedaan.
0: Mag ik jou nog eens een keer uitnodigen?
1: Absoluut.
0: Opnieuw, om over
1: Absoluut.
0: Andere muziek te praten als New Wave?
1: Ja, dat is goed.
0: Dat zou ook wel heel tof zijn.
1: Ja, ja.
0: Over hiphop bijvoorbeeld.
1: Niet over de hip-hop.
0: Echt niet?
1: Nee, ben beu.
0: Ben beu?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar niet over Marco Borsato of zo ook niet, hè?
1: Nee, maar over eender wat. Ik weet niet, over hardrock. Over hardrock.
0: Dat is
1: voilà. Dat is mijn muziek eigenlijk echt.
0: En welke hardrock wil je dan?
1: Doe maar een Deep Purple of zo. Metal, dat gaat al soms iets te... Ja, metal, ik kan ook... Maar hardrock en ik heb stoner rock en al en zo.
0: Oh, ja,
1: Fu Manchu en van die dingen.
0: Chaos?
1: Ja, ik ben geen hele grote Chaos-fan.
0: Ik kan Monster je zeggen, Magnet. De drummer van Chaos is nu vandaag in Palen. De ex-drummer.
1: Brent Björk?
0: Nee, Hernandez.
1: Ah, ja.
0: Die speelt vandaag in het Huwelcafé hier. Met zijn band. Ook bij de Queen of Stone is. Fantastische Mexicaanse
1: vriend. Maar hoe vlot dat we dat erin gekregen hebben om nog even reclame te maken daarvoor. Dat is ongelooflijk professioneel van ons.
0: Ja, dat is waar.
1: En het was per ongeluk.
0: En daarvoor doen we het.
1: Ja.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Het schuurtscharniertje met Wim Willems. Ja, en dat zeg ik omdat Jan Flamand gisteren een ongeval heeft gehad. En we hopen hierbij dat hij snel zal genezen zijn. Maar ik ga zijn gast overnemen. Ik heb daar niet voor kunnen oefenen, omdat ik het pas wist van gistermorgens. Maar we gaan het zo goed mogelijk doen. Goedemiddag, Marleen Reinders.
1: Goedemiddag, Wim.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Alles prima.
0: Marleen Reinders, als ik die naam hoorde, dacht ik eerst aan die loopster die van Paal hier afkomstig is. Maar dat ben jij niet, hè? Stel jij je even eens voor wie dat je bent?
1: Ja, graag. Ik ben hier ook uit de buurt. Ik ben afkomstig van Lummen. En ik woon in Herk de Stad.
0: Ja.
1: Ik ben heel gelukkig getrouwd en heb 3 zonen.
0: Ja.
1: En ik heb het geluk gehad om mijn 2 hobby's daarvan mijn beroep te maken. Zijn de Egyptologie en muzikologie.
0: Muzikologie. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want welke soort muziek is dat dan? Is dat dan klassieke? Of...
1: Ja, muzikologie is een wetenschappelijke richting aan de universiteit.
0: Ja.
1: Die eigenlijk op een theoretische manier naar muziek kijkt. Je zou het kunnen vergelijken met kunstgeschiedenis.
0: Ja.
1: Maar het gaat dan over muziekgeschiedenis en alles wat daar rond bij komt kijken in feite. Je leert hoe muziek ontstaan is, welke genres er zijn, componisten enzovoort. Maar het gaat alleen over klassieke muziek.
0: Alleen klassieke muziek?
1: Ja, en de nieuwe generatie die is ook wel met wat meer eigentijdse klassieke muziek dan bezig en ook jazz.
0: Snit

0: Is dat er nog bij?
1: Pardon?
0: Schnitke. Dat is ook een nieuwe tijd. Hij is een paar jaar geleden gestorven, die componist. Dat was dan meer de nieuwe klassieke muziek.
1: Ja,
0: dat is Sibelius, zegt u dat iets?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja.
0: Want wie is jouw componist waar je het meest naar geluisterd hebt?
1: Waar ik meest naar luister of meest affiniteit mee heb, is Claudio Monteverdi. Dat is een componist uit de eerste helft van de 17e eeuw.
0: Ja, geef jij ook les dan, muzikologie? Of,
1: Nee, ik heb ooit, maar dat is heel lang geleden, in het middelbaar muziek en kunstgeschiedenis gegeven. Maar dat is echt al heel veel jaren geleden, ja.
0: Ja. De andere hobby of beroep eigenlijk, dat is de farao's.
1: Ja, inderdaad. Ik heb ook aan de KU Leuven dus Egyptologie gestudeerd. En dat is sindsdien mijn grote passie, waar ik nog elke dag van 's morgens tot 's avonds mee bezig ben.
0: Ja, leg me eens uit, want je hebt nu een nieuw boek uit. Hè? Leg me eens uit hoe dat je daardoor gefascineerd bent. Waar is dat ontstaan?
1: Ik heb altijd van kleins af aan een grote voorliefde gehad voor geschiedenis. Alle soorten geschiedenis en zoals dat vroeger ging, misschien herinner jij dat ook nog wel, spaarden we dan zo de prentjes die bij de koeken hoorden. Die kon je dan inkleven en zo verder. En dat waren mijn schatten toen ik kind was. Die voorliefde voor geschiedenis die heeft zich altijd doorgezet, ook in het middelbaar en zo verder. En dan op zeker moment vond ik dat Egypte, de Egyptische cultuur, zoveel schoonheid te bieden had en ook zoveel mysterie te bieden had, dat ik zei, maar daar wil ik nu het fijne van weten. En dan ben ik Egyptologie gaan studeren, dus ik was al een jaar aan de KU Leuven als muzikoloog aan het studeren. En dan ben ik in mijn tweede jaar ook Egyptologie gaan studeren. Dus ik heb die beide richtingen grotendeels samen gestudeerd. En dat was best pittig.
0: De wereld die we vandaag hebben, is, ja, dat is heel veel oorlog. Hè? Wat kunnen ze leren van de Egyptenaren?
1: Wat wij kunnen leren van de Egyptenaren? Ik zou zeggen, wij leven in een consumptiemaatschappij. Wij consumeren alles. En wij nemen nog weinig tijd om op een rustige manier met informatie bezig te zijn en de moeite te doen om dat allemaal zelf te verteren. Wij laten dat verteren door anderen en zo verder. En dat vind ik onwaarschijnlijk interessant aan die Egyptische cultuur. Die is gemaakt met zoveel inzet voor detail, voor symboliek, het uitdragen van ideeën en zo verder in prachtige kunst. Ik betreur het dat wij daar niet meer op die manier mee bezig zijn. Uiteraard wordt nog wel kunst gemaakt, hè? Maar de grote groep mensen is een beetje dat gevoel kwijt, heb ik de indruk van, ja, we willen het zelf allemaal verkennen ten gronde.
0: Ja, vandaag, dat is heel veel veranderd de laatste 20 jaar. Het digitale is meester geworden eigenlijk voor een groot stuk over de mensheid eigenlijk. Hè. We denken ook veel minder nadenken als vroeger, omdat we natuurlijk niet meer kunnen nadenken, want die wereld is in snelheid natuurlijk. Hoe zie jij dat, Marleen?
1: Ja, dat klopt inderdaad wat je zegt. De informatie is ook echt geboomd. Hè? Dus daar moeten we absoluut rekening mee houden. Dat we niet meer alles kunnen bevatten op de manier dat we dat bijvoorbeeld vroeger nog konden. Omdat alles beschikbaar was, hè, via boeken en bibliotheken. Maar nu is het binnenkomen van de informatie zo gigantisch dat je een kat haar jongen er niet meer in vindt. Natuurlijk is dat fantastisch. Ik kan aan mijn bureau werken, van 's morgens tot 's avonds, alles digitaal oproepen. Ik heb toegang tot allerlei bibliotheken. Ik hoef dus niet meer naar Leuven te gaan, hè, naar de bibliotheek van de faculteit, om daar boeken te raadplegen. De meeste zijn online. Natuurlijk, als je academicus bent, heb je toelating tot die bibliotheek. Dus ik hoef mijn bibliotheek, mijn bureau, eigenlijk niet meer uit te gaan. Dat is natuurlijk fantastisch dat alles zo beschikbaar is. Maar aan de andere kant is dat ook een beetje een probleem, omdat heel veel mensen die ook heel veel begeestering hebben voor het oude Egypte en nieuwsgierig zijn, die zoeken ook heel veel natuurlijk via die digitale kanalen. En die komen heel veel informatie tegen. Maar ja, sommige informatie is compleet van de pot gerukt, is heel populistisch, gaat over grote ontdekkingen enzovoort. En uiteindelijk is dat allemaal fake news. Die term is ook de laatste jaren in onze huiskamer binnengekomen. En soms noemen we dat onder collega's wel eens de vloek van de Egyptologen.
0: Ja.
1: En omdat er zoveel ook onzin lezen is en zo verder.
0: Het zou ook een mooi kuifjeboek geweest zijn.
1: Ja, inderdaad. Dat klopt. Dat klopt. En daarom, dat is een van de redenen dat ik nu dit nieuwe boek heb geschreven. Omdat mensen ook heel veel informatie vragen. We leven in een belevenismaatschappij. Dus dat wil zeggen, mensen willen dingen beleven. En ja, hebben soms echt nood aan op weg gezet worden van hoe zit dat nu in elkaar en klopt dat wel? En daarom heb ik dus dit boek geschreven. Ik heb geprobeerd om het Egypte van de farao's in kaart te brengen, diepgaand in kaart te brengen. Dus niet alleen divers te vertellen enzovoort, maar echt de rode draad doorheen het oude Egypte voor te stellen aan de hand van 4 thema's. En ik heb het geluk gehad dat ik met een uitgeverij kon werken die ook open stond voor het inlassen van heel veel visueel materiaal.
0: Sterke en vrezen, dacht ik.
1: Ja, sterk en de vrezen. Ja, ja. Dus er zijn meer dan 360 foto's in kleur. Sommige zijn zelfs paginavullend en zo verder. Dus het is niet alleen een interessant leesboek om die Egyptische beschaving te leren kennen, het waarom en zo verder. Maar je hebt ook visueel heel veel plezier om door het boek te bladeren en die prachtige kunst in die foto's om daarnaar te kijken enzovoort. Dus ik ben heel dankbaar ook dat ik dit boek heb mogen schrijven.
0: Ja, ja. Heb jij dat zelf gevraagd of hebben ze jou dat gevraagd?
1: Ze hebben mij dat gevraagd.
0: Ja, en waarom hebben ze dat gevraagd? Want ja, ik weet Harrison Ford, hè, toen die man heel veel succes had met de films, kan ik me wel voorstellen dat Egypte toen, hetgeen wat jij doet, dat heel populair was. Maar vandaag de dag, is dat vandaag nog zo populair eigenlijk?
1: Egypte, ja, toch wel. De laatste jaren staat Egypte weer vooraan, ook qua reisbestemming en zo verder. Egypte is natuurlijk fantastisch, er is zoveel te zien. In vergelijking tot andere landen waar oudheid te zien is, in Italië, in Griekenland, staat in Egypte alles nog recht. Soms alsof het een idee van een bepaalde tempel, die is precies nog maar 10 jaar geleden gebouwd, in plaats van 2500 jaar geleden. Dus alles is daar materieel nog in heel goede staat. Alles is monumentaal. Die graven met die kleurrijke voorstellingen, die zijn oogverblindend mooi. Dus dat is toch wel iets wat de honger schept van vele mensen om Egypte als reisbestemming te kiezen. En natuurlijk omdat Egypte heeft ook een heel grote mysteriegehalte. Dus er zijn heel veel vragen rond de bouw van de piramide, rond het roven van de koningsgraven, de mummies enzovoort. Dat zijn eigenlijk allemaal thema's die tot de verbeelding spreken en die maken dat Egypte natuurlijk de laatste jaren weer terug heel vooraan, heel prominent in de beleving van de mensen aanwezig is. En daarom heeft de uitgeverij gevraagd om een nieuw Egypteboek te schrijven, om tegemoet te komen dus aan de vraag van vele mensen om op een degelijke manier, een diepgravende manier, maar toch ook een heel visuele manier Egypte te kunnen doorgronden. Want ik werk al heel lang samen met die uitgever. Het is mijn 5e Egypteboek. En mijn vorige boeken die waren allemaal na heel veel herdrukken compleet uitgeput. Mm. En natuurlijk, ja, de wetenschap is ook altijd in beweging, hè. Die staat niet stil. Dus het eerste boek dat ik meer dan 25 jaar geleden heb geschreven, wel, er zijn nu op nieuwe inzichten, zijn heel wat nieuwe ontdekkingen en vondsten gedaan, waardoor ik nu de kans heb gekregen om een nieuwe stand van zaken in feite mee te geven.
0: Ja, je bent dan jouw vijfde boek. Ik dacht ook dat jij reisleidster was.
1: Ja, dat klopt. Ik heb het geluk om alle aspecten van mijn expertise als Egyptoloog te kunnen ontplooien. Dus dat was niet alleen auteur, maar ik doseer ook heel veel cursussen. Ik geef heel veel lezingen. En ik begeleid ook al bijna 30 jaar cultuurreizen naar Egypte.
0: Leer je dan bij, Marleen? Leer je nog elk jaar bij als je meegaat?
1: Ja, je leert altijd bij. Ook al, ik ben nu aan 67 keer Egypte.
0: 67
1: dus
0: keer?
1: Volgende week vertrek ik op mijn 68ste reis. En er zijn natuurlijk heel veel sites, hè, dus archeologische vindplaatsen waar je elke keer opnieuw komt. Maar er is toch altijd wel vele momenten dat ik zeg, aha, oh, oké, dat heb ik nu niet gezien. De zon staat bijvoorbeeld anders op een wand. Of je hebt meer tijd op een bepaalde plaats. Dus het is altijd nog wel bijleren, nieuwe ervaringen opdoen. Dus het blijft altijd ook voor mij heel verrijkend.
0: Ik kan me ook voorstellen dat jij ook een goede samenwerking hebt met archeologen. Want dat heb je ook nodig, denk ik, in jouw vak.
1: Ja, onze opleiding toen ik begon, dat was in de jaren 80 aan KU Leuven, was Egyptologie eigenlijk hoofdzakelijk een filologische richting. Dus wij zijn eigenlijk experten in de talen van het oude Egypte. Dus de talen die in hiërogliefen werden geschreven, maar ook in andere schriftvormen daar. En dat was best pittig. We hadden meer dan 8 uur per week diverse talen van het oude Egypte. En nadien heeft men bij de keuze van nieuwe professoren gekozen voor mensen die meer een archeologisch profiel hadden. En dus nu is de richting, nu kan je ook niet meer Egyptologie zoals wij het hebben gestudeerd beginnen. Je moet nu beginnen als in de studierichting archeologie. En dan kan je in de masters de focus leggen op dingen die in Egypte gevonden zijn en zo verder. Maar dus het pakket zoals wij het gekregen hebben, het oude degelijke pakket, dat bestaat niet meer helaas. En natuurlijk is het altijd de droom van Egyptologen geweest om mee op archeologische missies te gaan. Ook ik heb dat gedaan met de Universiteit van Münster uit Duitsland. Een grote prospectie gedaan voor een nieuwe campagne. Net voor de tempel van Hatshepsut in een gebied dat het Assassief heet.
0: Oké, dat is wel mooi. Dat is ook wel boeiend, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, als je jou hoort vertellen daarover. Je gaat dan in de jaren 80 naar de Universiteit van Leuven. Waren er nog andere opties die je wou doen eigenlijk in die periode? Zou jij rechten gestudeerd of dokter of alleen geneeskunde of zo?
1: Ja.
0: Heeft dat er bij jou ooit, heb je daarover nagedacht?
1: Toen ik in het middelbaar zat, werd ik eigenlijk klaargestoomd voor de muziek. Ik speel al muziek, dat was toen viool, van heel kleins af aan. Ik was begeesterd door muziek, dus dat was duidelijk, ik ging muziek studeren. Maar er zat ook zoiets in mijn hoofd van, ja, geschiedenis en taal, dat intrigeerde mij ook. Ik heb ook nog even aan klassieken gedacht. Ik heb mijn maturiteitsexamen, dat moesten we toen nog afleggen, heb ik voor Grieks gekozen. Maar dan ben ik uiteindelijk toch muziek gaan studeren, maar niet om muzikant te worden. Dus ik heb geen conservatorium gedaan of lemmens. Maar ik ben echt voor de theoretische studie van muziek gegaan, muzikologie. Omdat je daar dan ook nog taal kreeg. Kreeg oud-Nederlands, oud-Frans, oud-Latijn. En ook heel veel geschiedenis en filosofie. Dat zou ik niet gehad hebben, moest ik naar de hogeschool of naar het conservatorium geweest zijn. Dus daar heb ik nooit spijt van gehad. Dus ik heb altijd ben blij geweest dat ik muzikologie heb gestudeerd en daardoor dus ook Egyptologie heb leren kennen. Want ja, dat was een zalige tijd om die twee dingen te kunnen studeren.
0: Ja, want filosofie was er ook een onderwerp dat je dan
1: tuurlijk,
0: had. En dat,
1: ja.
0: gaat, nu, dat heb je nu ook nog altijd nodig, denk ik. Hè?
1: Ja, tuurlijk. Dat is een heel waardevol pakket van vakken die u meer context geven en uw wereldbeeld opentrekken. En dat heb je toch wel nodig binnen die richtingen, hè, waar ik dan in heb gewerkt en nog altijd werk, uiteraard.
0: Ja, we gaan het eens hebben over die farao's.
1: Oké. Okay.
0: Wanneer is dat eigenlijk ontstaan?
1: De geschiedenis van Egypte begint eigenlijk, en zoals traditioneel wordt gezegd, met de uitvinding van het schrift rond 3200 voor Christus. Dus dat is 5200 jaar geleden. Werden al de eerste hiërogliefische tekens geschreven in Egypte. Maar eigenlijk begint het verhaal veel vroeger. Hè, wanneer de mensen die in de Noord-Afrikaanse aan de woestijnmeren woonden, het klimaat werd droger, zijn ze naar de Nijlvallei getrokken. Zijn ze zich daar gaan settelen. En dat is toch al van 6000 voor Christus. Maar dus de echte geschiedenis begint rond 3200 voor Christus. En die heeft ook maar liefst 3000 jaar geduurd. Er is geen enkele beschaving die 3000 jaar lang bestaan heeft. En die gebaseerd is op één model. Hè, het model dat Egypte geweest is. Dus vanaf het begin tot met de val van Cleopatra, want daar stopt het. Is die Egyptische geschiedenis, heeft die echt een interne cohesie gehad. En is eigenlijk, ja, zijn die ideeën blijven binnen de traditie blijven leven. En dat is het grote succes geweest van Egypte. Hè? Dus dat de traditie en de ideologie die erachter zit. Wie is de farao en hoe werken de mythen om ons dagelijks wereldbeeld gaande te houden. Wel, die belangrijke ideeën die zijn 3000 jaar lang blijven leven. En dat heeft het Egyptisch verhaal een succesverhaal gemaakt.
0: Ja, hoe belangrijk was de religie daar in de tijd?
1: Wel,
0: want ik kan me wel voorstellen, ja, dat dat toch wel belangrijk was.
1: Ja, uiteraard. Hè. Religie zouden wij het nu noemen. Het is eigenlijk eerder als een veelheid van ideeën te bespreken. Want ja, elke samenleving, elke cultuur stelt zich pertinente vragen. Zoals, ja, waar komen wij vandaan? Hoe is alles ontstaan? Hè? En ook, ja, wij zijn sterfelijk. Wat gebeurt er na de dood? En de Egyptenaren hebben daar ook antwoorden op gezocht en die geformuleerd. En dat is wat wij mythen noemen. Dat zijn dus verhalen die moeten uitleggen, hè, hoe de schepping gebeurd is in Egypte. En dat scheppingsverhaal, dat is eigenlijk, ja, dat is pre-wetenschappelijk, maar dat leunt ook heel goed aan bij onze theoretische fysica. Dat uit de chaos de orde kan ontstaan. Denk, wij hebben natuurlijk nu de kennis van de Big Bang enzovoort. Voor Egypte was dat ook. Zij formuleren dat eigenlijk op eenzelfde manier. Ze zeiden, ooit moet er zoiets geweest zijn als een grote oersoep, een oeroceaan, een oerchaos. Dus de fase van voor de schepping, dus voor onze Big Bang in feite. En op zeker moment is uit die oeroceaan een vaste materie naar boven gekomen, een soort van oerheuvel. En op die oerheuvel is dan de schepper ontstaan die de natuurfenomenen heeft gecreëerd. En eigenlijk, ja, dat is natuurlijk een verhaal dat ze bedacht hebben, maar wat hen helemaal tegemoet kwam aan hun vragen van, ja, hoe is die aarde hier ontstaan en de Nijl en de zon, die gaat op en die gaat weer onder en zo verder. Dus dat hebben ze op een geniale manier gedaan. En ook de belangrijke vraag van wat gebeurt er met ons na de dood. Hè? Daar hebben ze een mythe rond geconstrueerd rond de figuur van de god Osiris. Osiris was een god die vermoord werd, maar die door magie van zijn echtgenoten weer tot leven werd gewekt. En die Osiris, hè, dus de gestorven god die weer opnieuw geboren wordt, wordt voor hen het voorbeeld voor wat er gebeurt in het hiernamaals. Hè. Zij zullen net als Osiris gemummificeerd worden. Ze zullen net als Osiris in een sarcofaag begraven worden enzovoort. Dus dat is een soort van rolmodel, hè, dat ze hebben ontwikkeld om op die belangrijke vraag een antwoord te kunnen geven. Wat moeten wij doen om in het hiernamaals te geraken?
0: Oké, ze waren ook een moderne samenleving, denk ik, hè?
1: Wat bedoel je precies met moderne samenleving?
0: Niet zo conservatief en zo. Ze hadden wel meer ideeën. Die ze konden uitbrengen. Ik bedoel, ze waren niet zo conservatief als vandaag de dag nog altijd heel veel mensen zijn van, zullen we dit wel doen? Of, ik denk dat, toch dat zij moderner waren daarin.
1: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik zou het niet moderner noemen, maar ik zou, als je het oké vindt, het traditiegetrouw noemen. Ja. Ze waren heel traditiegetrouw, dus de grondvesten van hun samenleving, die hebben 3000 jaar onveranderlijk kunnen functioneren. Maar natuurlijk, ze waren heel creatief. En dat bedoel je. Ze waren heel creatief in het denken van, hoe kunnen we evolueren? Hè, en dus moderner worden. Hoe kunnen we evolueren? Hoe kunnen we die problemen aanpakken? We hebben natuurlijk mensen genoeg. Hè. Egypte was heel, heel dicht bevolkt. De koning en zijn ambtenaren, die konden alles in goede banen leiden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we de natuurlijke rijkdommen die we hebben, dat we die goed kunnen bewerken, zodat we grote monumenten kunnen bouwen, grote beelden kunnen maken. Dus de Egyptenaren, ja, die hadden natuurlijk veel mensen om te helpen. Die hadden ook veel tijd. Dus hun tijdsbegrip was heel anders dan dat van nu. Hè. Wij moeten alles direct hebben enzovoort. In Egypte was dat ook, ja, we proberen het, lukt het niet, we gaan het op een ander. Maar ze waren dus eigenlijk heel creatief en heel inventief. En dat is typisch voor die samenleving. En daar staan wij nu nog altijd naar te kijken. Want dat is een vraag die ik zo vaak krijg. Hoe hebben de Egyptenaren die piramide kunnen bouwen? En hoe hebben de Egyptenaren zulke grote obelisken kunnen maken van 20 meter hoog uit één blok graniet? Daar zouden wij vandaag nog altijd staan naar kijken. Hoe zouden we dat klaren? Terwijl wij de perfecte technische apparatuur hebben om dat te doen. Maar toch, je moet kennis hebben van afmetingen, proporties. Hoe gaan we die druk verlagen, zodat niet alles in elkaar stort enzovoort. Dus dat zijn vragen waar onze ingenieurs nu nog altijd mee worstelen. En alhoewel, ik zei het al, technisch natuurlijk enorm ondersteund zijn, wat zij niet waren, hebben ze toch allemaal geklaard.
0: Ja. Waren ze zo een beetje zoals China vandaag? Dat zijn ook allemaal ingenieurs die trouw zijn aan China, die de technologie kopiëren en die de technologie misschien beter maken?
1: Ik heb het even moeilijk om die vergelijking door te trekken. Natuurlijk, als er sprongen vooruit waren gemaakt, hè, in de bouw bijvoorbeeld,
0: ja,
1: was dat natuurlijk een verworven inzicht dat door werd gegeven, uiteraard. Dus dat zien we wel, hè, dat de technologie die ze hadden, of de manieren van creatief zijn, dat ze verder bouwden op wat ze al verworven hadden. Het is ook zo dat Egypte in de oudheid eigenlijk een land was dat heel erg op zichzelf was gekeerd. Het lag ook op een heel speciale plek, natuurlijk beschermd door woestijnen, door de Nijlwatervallen en door de Middellandse Zee. Dus Egypte kon het zich permitteren om heel in zichzelf gekeerd te zijn. En ze hebben dan ook niet zoveel gaan technologieën zoeken in het buitenland. Want eigenlijk stonden zij op een veel hoger niveau dan de hen omringende rijken die er toen waren. Dus wat dat betreft hebben ze talent in huis gezocht en gevonden. En natuurlijk verder gegeven. Ja.
0: Ja, maar had dat dan ook te maken met het onderwijs dat ze brachten? Dat het onderwijs beter was? Allee, beter of anders?
1: Ja, ik denk dat het allemaal anders georganiseerd was. Hè, want de toenmalige grote rijken, die hadden een heel andere structuur. Als je denkt aan Mesopotamië bijvoorbeeld, daar waren heel veel culturen die na elkaar aan de macht kwamen. En ja, op een zeker moment moet je dan toch opnieuw beginnen enzovoort. Dat had Egypte eigenlijk niet. Ze konden wel voorbouwen op al die verworvenheden. En natuurlijk, hun scholing, daar heeft men op ingezet. Van meet af aan, hè, dus leren lezen, leren schrijven. Om carrière te maken. Eigenlijk is de schrijver de hoeksteen van de Egyptische samenleving. Zowel op organisatorisch vlak. Hè? Want natuurlijk, als je kan lezen en schrijven, kan je carrière maken, kan je binnen de administratie, kan je je sociaal statuut verbeteren en zo verder. Maar kan je ook literatuur doorgeven en kan je ideeën doorgeven, kan je mythen doorgeven. En er zijn maar weinig culturen die zo oud zijn, die zo een gigantische schat aan teksten ook hebben nagelaten.
0: En die zijn er nog al?
1: Die zijn er nog allemaal en die kunnen we ook allemaal lezen. Want dat is fantastisch. Het heeft geduurd tot 1822 voordat men de hiërogliefen kon lezen. Dus die kennis van die taal en dat schrift is verloren gegaan ergens rond de vierde, vijfde eeuw na Christus. En is dankzij de steen van Rosetta, misschien zeg je dat nog wel iets uit de lessen geschiedenis, is die code teruggebroken door Jean-François Champollion. Die heeft daar meer dan 22 jaar zijn hoofd over gebroken, maar hij heeft die code kunnen kraken. En sindsdien, zou je kunnen zeggen, is de Egyptologie als wetenschap ook geboren. Dat betekent, vanaf dan konden we ook lezen wat er op de muren staat, wat er in de papieren geschreven werd enzovoort. En dat is ongelooflijk veel informatie. En nog elke dag, nog elke week worden er vondsten gedaan van teksten, van papieren enzovoort. Dus het is onwaarschijnlijk wat een gigantische hoeveelheid, wat een gigantische schat aan textueel materiaal er beschikbaar is.
0: We hebben vandaag de dag ChatGPT, we hebben AI. Ik denk dat dat ook een belangrijke rol spelen in de toekomst. Of nu al bezig is.
1: Ja, maar aan de universiteit zijn we daar al mee bezig. Hè? Dus met computermodellen of computermodellen te ontwikkelen, met de computer te trainen op het herkennen van woorden in teksten, samenhangen te vinden enzovoort. Dus daar wordt eigenlijk de laatste 8 jaar wordt daar heel erg op ingezet, ook binnen mijn eigen vak, absoluut. En natuurlijk, dat helpt de wetenschap enorm vooruit, want je kan enorme grote tekstvolumes dankzij die computer doorbladeren en gegevens eruit filteren. Maar de nuance die een filoloog kan leggen, dus een echte taalexpert, zover zijn we nog niet met de computers.
0: Maar dat zal wel gebeuren.
1: Geen idee. Dat is natuurlijk iets waar we aan de universiteit over nadenken, waar we ook worden toe aangezet om daarover na te denken. Maar voorlopig is onze conclusie dat het eigenlijk een samengaan is van de twee. Hè? Dus de voordelen van AI-modellen in combinatie met de nuancering en de expertise van de mens als filoloog om tot de beste resultaten te komen. Want talen, dat is natuurlijk geen wiskunde, dat is niet 1-0. Talen zijn zoveel meer genuanceerd en betekenisverschillen zijn soms zo subtiel. Mm-hmm. Denk bijvoorbeeld aan poëzie, dat kan zo subtiel zijn wat dat betekent. Dat is nog iets waar de computermodellen niet het nodige onderscheid voorlopig nog niet kunnen maken.
0: Oké, okay. Je bent ook een fan van Jan de Smet van Een Nieuwe Snaar, denk ik.
1: Absoluut.
0: Want ja, die man die heeft een plaat uit De Schat van de Farao.
1: Klopt.
0: En die heb je gevraagd, hè?
1: Die heb ik gevraagd, omdat het is natuurlijk een reuze fijn nummer. Je krijgt meteen zin om te dansen en te springen enzovoort. En het is ook een plezant verhaaltje dat hij vertelt over de schat van de farao. Want dat blijkt dan een zekere Francine te zijn, ook gemummificeerd wordt en die dan teruggevonden wordt. En dat wordt dan ook weer de schat van de farao. Dus ik vind het een heel, heel fijn nummer, ja.
0: Oké, okay, straks gaan we verder praten over die mummies en die piramides. Want daar wil ik toch ook nog een paar vragen over stellen. Dat vind ik ook wel heel interessant natuurlijk. Welkom bij het Schuurscharniertje, Marleen Reinders.

0: schat van de farao, Marleen Renders. Ja, de farao's, als je Kuifje leest of gelezen hebt, dat gaat er ook over, hè? Er zijn heel wat strips die erover gingen, hè?
1: Ja, absoluut. Alle grote stripreeksen hebben wel een volume over Egypte.
0: Heb jij veel strips gelezen in jouw jeugd?
1: Ja, heel veel. En ik heb ook tot een zekere tiental jaren lang alle Egypte-strips die er waren gekocht.
0: Alle?
1: Ja, absoluut. Dus die over Egypte gingen.
0: Hoeveel waren er dat dan?
1: Wat zegt u?
0: Hoeveel waren er daar in
1: totaal? Dat zijn er tientallen. Er zijn natuurlijk Egyptische stripreeksen, zoals Papyrus bijvoorbeeld. Maar ook Suske en Wiske heeft er natuurlijk Kuifje. Blake & Mortimer spreekt zich ook af in Egypte enzovoort. Dus, en nog allerlei andere, die heb ik allemaal verzameld. Dus dat was zo'n leuke hobby. Maar de laatste jaren zijn er minder van verschenen. En heb ik ook de verzameling niet meer echt verder aangevuld. Maar ik heb ze nog wel.
0: Ja, waar je het straks over sprak, de mummies. Hè? Zeg daar eens wat. Wat moeten we weten over de mummies?
1: Wat moet je weten over mummies? Wel, zoals ik daar straks al zei, wil de Egyptenaar, als hij sterft, in het hiernamaals verder leven. En hij heeft daar zijn lichaam voor nodig. En niet alleen zijn lichaam, maar ook alles wat hem comfort kan geven in het hiernamaals. Dus wij geloven niet in een fysiek leven na de dood. Wij denken aan een spiritueel leven, als we daar al over nadenken. Maar in het oude Egypte was dat echt wel een fysiek leven. En daar had je je lichaam voor nodig. Maar natuurlijk, het lichaam na de dood, dat ontbindt heel snel. Dus zo is men gaan denken van, kijk, we gaan die lichamen proberen te conserveren. En ze hadden ontdekt dat ze die begroeven in het hete woestijnzand. Door uitdroging konden die lichamen bewaard worden. Maar ze zijn dat dan, want dat is natuurlijk een natuurlijke manier van conserveren, uitdrogen door heet woestijnzand. Ze zijn van, gek, we gaan dat zelf op een kunstmatige manier proberen te doen. En zo zijn ze op het idee gekomen om daarvoor zout te gebruiken, of meer bepaald natron, dat ze in hun oases overvloedig vonden. En dan hebben ze natuurlijk die techniek verfijnd. Natuurlijk, na de dood wordt onmiddellijk eerst de ingewanden verwijderd, omdat die het snelst het lichaam laten disintegreren. En dan hebben ze zo'n hele systeem ontwikkeld om dus het lichaam te wassen, op te vullen met pakketjes natron. Na 70 dagen werd het lichaam dan opnieuw gewassen en ingewikkeld in linnen met olie en zalven bestreek om het zo... Ja, om het dicht, de poriën allemaal dicht te maken. En die 70 dagen wijst eigenlijk dat het meer erop dat het meer een ritueel is dan eigenlijk een techniek. Want die 70 dagen hebben weer te maken met dat mythologische verhaal van die god Osiris en zo verder. En dus die mummies, die techniek wordt gaandeweg verfijnd. En die bereikt eigenlijk zijn hoogtepunt ongeveer rond, laten we zeggen, de 10e eeuw voor Christus. Zo. Dan worden mummies eigenlijk lookalikes. Hè? Mm-hmm. Van de echte mensen krijgen ze kunstmatige haren en wimpers enzovoort enzovoort. En veel van die mummies die zijn ook heel goed bewaard gebleven. Ja, die werden dus eigenlijk droge, lege hulzen. Hè? Die werden natuurlijk dan opgevuld met allerlei pakketjes, zodat ze niet te veel zouden invallen. In sarcofagen bijgezet, in graven. En natuurlijk heel veel van die mummies zijn in hele goede staat bewaard gebleven. Onder andere de mummies van heel wat koningen die de meeste mensen heel goed kennen. Zoals de mummie van Ramses II, ja. De grote Ramses II. Die is perfect bewaard en dat is echt heel confronterend... dat is echt wel een wauw-moment als je daarvoor staat. En je kan dus naar Ramses II kijken, wetende dat hij 3200 jaar geleden heeft geleefd. En wat hij allemaal heeft gedaan in Egypte, wat hij allemaal bewerkstelligd heeft. En je kan die mens nog zien. Zijn mummie is echt heel mooi bewaard. Je ziet een oude man, want hij is 92 jaar geworden. Hij heeft meer dan 67 jaar op de troon gezeten. Maar dat is fantastisch. En ook de mummie van zijn vader, Seti de Eerste. Dat is wat mij betreft een van de mooist bewaarde mummies. Die echt zo een heel nobel gelaat tonen hè, van die farao. Dus dat is wat Egypte meer heeft dan alle andere culturen, dat je nog ook ja, de mensen waar het over ging, dat je die nog kan zien. Nu, de laatste jaren is daar wel wat controverse over. Zo worden wij, Egyptologen, aangespoord om het niet meer over mummies te hebben, maar wel over gemummificeerde resten van mensen. Dus om het respect voor het feit dat het om een mens gaat, is geen museumobject in feite, om dat toch wat duidelijker te formuleren. En in vele musea worden de mummies, dat woord dan toch maar gebruik, in een aparte kamer gelegd met een bordje van in deze ruimte ziet u menselijke resten. Dus er wordt toch wat op een meer respectvolle manier mee omgegaan dan vroeger, waar ze gewoon geëtaleerd werden in de musea als eigenlijk een museumobject. Dus die fijngevoeligheid die is wel toegenomen de laatste jaren. Maar natuurlijk, mummies spreken tot de verbeelding. Want ja, een mummie, dat is zo het element dat iedereen gefascineerd heeft. Hoe levend is een mummie nog? Hè?
0: Ja.
1: En kan een mummie tot leven worden gewekt? Hè? Al die stripverhalen waar ik het over had, hun verhaal is opgebouwd rond ja, die mummie die tot leven komt en die iedereen de stuipen op het lijf jaagt, als het ware. Denk ook aan de grote mummiefilms die we kennen. De oudste met Boris Karloff nog.
0: Ja.
1: En de meest recente, een met Tom Cruise. En,
0: ja. Harrison Ford heeft dat ook, denk ik. Nee?
1: Wat zegt u?
0: Harrison Ford.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dus, daar wordt altijd wat griezelig... een griezelig scenario rond uitgewerkt.
0: Maar eigenlijk waren ze toch wel heel veel voor op hun tijd met zo'n mummie. Want,
1: ja.
0: Want vandaag de dag willen nog altijd mensen in een diepvries. Allee, zo.
1: Ja.
0: Je wil blijven.
1: Ja, dat klopt.
0: Waren dat toch, dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Dat we dat hier in deze contrée niet deden of niet?
1: Nee.
0: Hoe komt dat eigenlijk, dat de Egyptenaren dat alleen deden?
1: Ja, wel, dat heeft dus te maken met hun antwoord dat ze geven op de vraag wat gebeurt er met ons na de dood. Hè? Dus ze volgen het voorbeeld van dat verhaal van Osiris. En natuurlijk heeft dat ook te maken met het klimaat. Hè? Egypte is een zeer droog klimaat waar alles veel beter bewaart. Als je hier een mummie zou maken in Vlaanderen, zou die begraven. Daar zou niet veel van overschieten natuurlijk. Dus ja, het is een beetje ook de kennis van en de goede manier om te gaan met hun leefwereld, dat mogelijk heeft gemaakt, mummies maken. En ja, natuurlijk is dat fascinerend dat die mensen daardoor bewaard en dus nu ook gekend zijn gebleven. Dus... En ik begrijp ook dat heel veel mensen fascineert, die mummies. Klopt.
0: Ja.
1: En vroeger werden die ook allemaal ontrold. Hè? Dus er is een grappige anekdote van een kaartje, een uitnodiging van Lord Londonsborough, die mensen uitnodigt. Hè? Dus een soort van kaartje dat ze met de post kregen, om 2:30 in de namiddag op de high tea te komen. Mm. En de attractie is een mummie van Thebe die zal ontrold worden. Dus dat was een society-activiteit, hè, waar dus een mummie van zijn winsels werd ontdaan. En dan konden de society-ladies gepast flauwvallen. En dan konden de heren en galant zijn om die dames te ondersteunen.
0: Okay.
1: En zo stel ik mij dat een beetje voor. Maar vroeger werd dat dus wel gedaan. Mummies werden ontrold, uitgewikkeld in feite. En natuurlijk doet men dat nu niet meer. Omdat men nu met scanners... En computertomografie kan men eigenlijk door de winsels kijken en ja, de mummie helemaal bekijken. Zitten er nog hersenen in de schedel of zijn die eruit gehaald? Welke leeftijd heeft die persoon? Is het een man, is het een vrouw? En zo verder. Dus we kunnen nu dankzij de technologie eigenlijk meer te weten komen over die persoon dan vroeger, toen die moest uitgerold worden. Ja.
0: Oké, als we het dan over farao's hebben, hoeveel farao's heeft Egypte ooit gehad?
1: Honderden.
0: Hoe werd je farao?
1: Hoe werd je farao? Wel, in eerste instantie doordat je de zoon was van de hoofdvrouw van de vorige koning. Dus een Egyptische farao die had wel meerdere vrouwen, dat hoort bij zijn status. Mm-hmm. Maar die had doorgaans één hoofdvrouw, dus de belangrijkste koningin. En wanneer zij een zoon had, dat werd de troonopvolger. Dus het was eigenlijk een dynastie, een koningsfamilie, zou je kunnen zeggen. Maar in Egypte was een koningsdynastie soms ook ruimer. Want niet elke koning was de zoon van de vorige koning. En soms waren er geen mannelijke erfgenamen. Dan ging de troon over naar de zoon van een bijvrouw bijvoorbeeld. Of een neefje en zo verder, zoals ook in ons Belgisch koningshuis wel gebeurd is. Maar in Egypte ging zo'n koningshuis nog verder dan bloedverwantschap. Soms had de opvolging ook te maken met koningen of mensen die allemaal uit dezelfde regio afkomstig waren, die dan koning werden. Ja,
0: ja, hoogstwaarschijnlijk waren er ook heel wat farao's bij die niet zo braaf waren. Die zal je ook wel veel gehad hebben, denk ik, hè?
1: En wat bedoel je met braaf?
0: Ja, die dingen deden dat eigenlijk niet door de beugel konden. Bijvoorbeeld ja, tijdens oorlogen, die zullen ze ook wel meegemaakt hebben, denk ik. Hè, oorlogen. Dat ze niet voor hun mensheid opkwamen, bijvoorbeeld. Is dat wel gebeurd, dat ze met de vijand meededen?
1: Verraad plegen.
0: Ja.
1: Daar is geen teksten of zo over overgeleverd dat ze met de vijanden meehulden. Wat er rond die farao's wel te zeggen is, is dat twee farao's vermoord zijn. Dus dat wil zeggen dat de paleiswacht de macht wilde overnemen. En van één farao, Ramses III bijvoorbeeld, was er een opstand in zijn harem. En de harem, dat is het woord dat wij nu gebruiken voor eigenlijk een paleis waar alle dames samen woonden. Want harem, dat is een beetje oosters, moslimachtig. Dus die dames woonden daar samen en natuurlijk wilden die allemaal hun zoon op de troon krijgen. Hè? En zo was er heel wat gecomploteer en zo verder. En ja, dus in die context is Ramses III wellicht vermoord. Zijn mummie heeft aangegeven dat zijn keel is overgesneden, bijvoorbeeld. Om dus de zoon van een andere vrouw op de troon te krijgen. Maar dat complot is ontdekt en al die mensen zijn ook berecht. En die processen zijn wel bekend. Dus we weten met naam en toenaam wie dus eigenlijk verraad had gepleegd tegen de farao dan. En daarvoor ook de doodstraf heeft gekregen en zo verder. Nu, ja, natuurlijk, die koningen die gingen ook op oorlogvoering uit. En vooral twee regio's werden daarbij geviseerd. Dat waren de twee regio's die Egypte konden bedreigen. Dat was in eerste instantie het zuiden. Dus wat nu Soedan is, heette vroeger Nubië. Het goudland, het Nubië betekent het goudland. En Egypte had natuurlijk zijn ogen daarop laten vallen, op die goudvoorraden. En heeft van oudsher zo'n beetje een claim gelegd op Nubië van, wij beheren dat hier, dat land, omdat we dan ook al die natuurlijke rijkdommen naar Egypte kunnen brengen. Dus er zijn heel wat strafexpedities naar Nubië door farao's georganiseerd. En die strafexpedities is dan gewoon om het veel militair vertoon, want Egypte had een enorm groot en efficiënt leger, om die arme Nubiërs daar, die dan heel kleinschalig in dorpjes woonden, om die af te schrikken enzovoort. Dus dat was een beetje een soort van ja, dreiging met grootmacht. Dus dat is eigenlijk ook 3000 jaar zo geweest, dat Egypte ja, die claim op Nubië, die controle over Nubië wilde leggen. En de andere regio die Egypte kon bedreigen, was eigenlijk het oosten. Dus over de Sinaï-woestijn, wat we vroeger het oude nabije oosten noemen. Nu is dat het zuiden van Turkije, Syrië, Libanon, Jordanië, Israël en de Palestijnse gebieden. Dat was vroeger wat we Canaan noemden. En ja, dat was natuurlijk een gebied, als je het op de kaart voor je ogen visualiseert, dat een strategische plek is tussen het Aziatische continent en het Afrikaanse continent. En natuurlijk, als je dat gebied controleerde, dan controleerden we de handel, de handelskaravaanroutes enzovoort. Dus Egypte heeft van oudsher ook altijd die regio, dus de Sinaï, omwille van de kopermijnen, de turkooismijnen en de rest van Canaan wel ja, willen niet annexeren bij Egypte, dat hebben ze nooit gedaan, maar wel ook daar een soort van controle over hebben. En dus op regelmatige tijdstippen moest de farao ook daar eens een strafexpeditie naartoe sturen om alles onder controle te houden en zo verder. Maar in de loop van de geschiedenis heeft Egypte ook wel met een aantal grootmachten moeten rekening houden. En dat is een beetje een verhaal wat zich nu afspeelt tussen de Verenigde Staten en Iran. Twee grote spelers, toen in het geopolitieke bestel, zitten ongeveer rond de 13e eeuw voor Christus. En de twee grote machten toen waren natuurlijk Egypte aan de ene kant en de Hittiten aan de andere kant. En de Hittiten is een volk dat leefde in wat nu Turkije is. Het grote rijk van de Hittiten, die waren ook oppermacht, die hadden grote gebieden veroverd. En die dreigden alsmaar meer aan gebiedsuitbreiding te doen, ook in Canaan, waar Egypte dan ook toch wel een hypotheek of een claim op legde. En je voelde het aankomen, het moest er ooit eens van komen dat die twee grootmachten met elkaar in de clash gingen. En dat is ook gebeurd in 1275 voor Christus ongeveer, is Ramses II, de grote Ramses II, met zijn troepenmacht naar Kadesh getrokken, een stad nu in het zuiden van Libanon aan de Orontes-rivier. En daar aan de andere kant lagen de Hittiten. En ze zijn dus inderdaad met elkaar in strijd gegaan. Je zou het kunnen vergelijken met de Verenigde Staten en Iran. Maar natuurlijk, oorlogen toen, die duurden geen weken lang en zo verder. Dus dat was eigenlijk snel beslecht. Na één dag vechten hadden beide partijen heel veel manschappen verloren. En op de tweede dag dat ze begonnen, merkten ze aan beide kanten al heel snel dat het een padstelling ging worden. En om niet door te blijven vechten, is de Hittitische koning eigenlijk de verstandigste geweest. Die heeft tegen Ramses gezegd, ik stel een staakt het vuren voor. Ramses is daar meteen op ingegaan. Maar vredesverdrag, dat wou hij niet aanvaarden, want dat zou betekenen dat die Hittiten niet voldoende gestraft waren. Dus het heeft 18 jaar geduurd aan diplomatieke missies vanuit de Hittitenwereld naar de hoofdstad van Ramses, om dus dat vredesverdrag te bewerkstelligen. En Ramses heeft daar 18 jaar over gedubt, van zou ik dat aannemen, zou ik dat niet aannemen enzovoort. Want door dat niet aan te nemen, bleef hij toch wel een beetje de overwinnaar. Zowat. En die ideeën, die herkennen we ook in de retoriek van iemand als Trump nu enzovoort.
0: Ja,
1: hè.
0: Ja, ja, dat kunnen we veel.
1: En dus na 18 jaar is het er uiteindelijk toch van gekomen. Dus we hopen dat de adviseurs van Trump niet zo lang moeten debatteren. En dat had te maken met de veranderde geopolitieke situatie. Want waarom ging Ramses dan wel overstag? Wel, er waren andere grootmachten die aan het opkomen waren. Zoals de Assyriërs. En dus zei Ramses, we kunnen nu maar beter partners worden, de Hittiten en wij, hè, want die Assyriërs gaan ons anders uit elkaar spelen enzovoort. Dus toen is dat verdrag getekend. En het is eigenlijk een mooi gentleman's agreement tussen twee partijen. En erin staat, we zullen steun geven aan mekaars legitieme troonsopvolging. We zullen mekaars handelskaravanen beschermen. We zullen vluchtelingen uitleveren enzovoort. Eigenlijk een heel modern verdrag qua inhoud. En daarom hangt het ook, een kopie ervan hangt in de foyer van de gebouwen van de Verenigde Naties in New York. Als het eerste grote vredesverdrag in de geschiedenis van de mensheid.
0: Maar men houdt er vandaag de dag nog altijd geen rekening mee.
1: Nee, niet echt. Nee. Het is een voorbeeld, maar ja, u weet hoe het de laatste jaren met de Verenigde Naties is gegaan. Ooit opgericht, hè, met een bijzonder nobel doel, door iedereen onderschreven. En uiteindelijk de laatste tijd is het toch wel, ja, dat is er, maar ik met mijn land en mijn natie, ik jaag bijzondere doelen na en moet mij dus niet houden aan wat daar ooit is overeengekomen. Dus,
0: nee. Nu, Herman van Veen heeft ook een song, Liefde van Later. Dus die liefde gaat later komen, hè, zoals die 18 jaar. Waarom Herman van Veen?
1: Wel, Herman van Veen is natuurlijk een bijzondere zanger met hele mooie Nederlandstalige teksten. Altijd heel knap, die gaan over echte gevoelens die diep raken. En de tekst Liefde van Later is natuurlijk een tekst die vertelt over de liefde tussen man en vrouw. Dat die ook wel eens wat woelige wateren meemaakt. Maar dat de verdieping in de liefde, die komt later natuurlijk, dat die het ook allemaal de moeite waard maakt. En dat herinnert mij aan mijn eigen relatie. Maar ook, liefde heb je ook niet alleen voor personen, maar bijvoorbeeld ook voor... Ik heb heel grote liefde voor mijn vak. En mijn parcours is ook niet altijd over rozen gegaan. Ik heb al sommige tegenslagen ook perfect kunnen overkomen, wat de liefde voor Egyptologie heeft verdiept en nog meer de moeite waard heeft gemaakt. Dus daarom vond ik het een geschikt nummer om hier te laten horen.
0: Hier komt-ie.

0: Ja, Herman van Veen. Fantastische zanger. Heeft ook een dochter die Babette doet. En die is ook niet slecht. Marleen, ik dacht dat jij een gedicht had.
1: Dat klopt.
0: Over wat gaat dat gedicht?
1: Het is natuurlijk een Egyptisch gedicht.
0: Ja.
1: Want de Egyptenaren, zoals ik al zei, waren ook heel erg met taal bezig. Hadden ook heel veel literaire genres, waaronder de poëzie. Zeker ook een van de sterke genres was. En natuurlijk, ik heb een liefdesgedichtje bij. Ongeveer geschreven in de 13e eeuw voor Christus, dus 3200 jaar geleden. En aan het woord is een jonge man die zijn geliefde beschrijft. Hij droomt van haar en hij droomt hoe knap ze eruit ziet en zo verder. En dat is een gedichtje dat op papyrus bewaard is gebleven en dat zo gaat. Niet één is zo mooi als zij. Stralend is ze, als de opgaande Siriusster bij het begin van een nieuw jaar. Met helder kijkende ogen en lippen die lieflijk praten. Geen woord zegt ze te veel. Dat is misschien een beetje grappig, hè? Geen woord zegt ze te veel. Een ranke hals, een stralende boezem. Echte lapis lazuli is haar haar. Haar armen overtreffen goud. Haar vingers lijken lotusbloemen. Ronde heupen, een slanke taille. Haar dijen verhogen nog haar volmaaktheid. En de twee laatste zinnen, die hebben mijn hart ook gestolen. Want hij zegt, loopt ze langs met haar sierlijke tred, dan steelt ze mijn hart met haar groet.
0: Dat is toch fantastisch? Dat doen wij toch te weinig?
1: Ja,
0: dat zeggen wij toch te weinig?
1: Dat klopt. Ja, maar we hebben, denk ik, ook steeds minder aandacht voor de schoonheid van taal. Ik vind mooi kunnen spreken, een uitgebreide woordenschat hebben, dat is zo aangenaam en zo rijk. Mensen die dat hebben, daar kan je uren naar luisteren. En ik vind dat is precies niet meer zo belangrijk. Zoals wij vroeger werden wij daar enorm mee geconfronteerd. Hè. Zoek eens naar een ander bijvoeglijk naamwoord, hè, om wat meer nuances enzovoort te geven. Ik weet niet of daar nu nog tijd voor is om dat ook in een schoolse situatie nog altijd op die manier hoog te houden.
0: Ik denk bijvoorbeeld wat ook vind ik nog altijd belangrijk is de bibliotheek. Hoogstwaarschijnlijk heb jij in de bibliotheek van Lumme of van waar dat je ging heel veel boeken verslonden.
1: Oh ja, absoluut.
0: En dat is toch nog altijd iets dat ik toch zo belangrijk vind. En dat geef ik ook altijd mee aan de jeugd dat ze moeten lezen.
1: Ja,
0: want
1: absoluut.
0: Als je niet leest, dan kan je niet aan die woordschap wat jij wil zeggen.
1: Maar het heeft ook te maken met het tijdsgevricht waarin je leeft.

0: hè. Als ik vroeger vakantie had, dan ging ik als eerste, de eerste dag van de vakantie naar de bibliotheek, zoals je zei. En dan kwam ik mijn zoveel mogelijk boeken, als je mocht, uitlenen onder mijn arm thuis. En ik zette mij aan het lezen en ik verslond al die boeken. Maar natuurlijk, onze wereld was toen ook veel kleiner. Hè. We hadden niet zo toegang tot heel veel visuele prikkels of enzovoort. Dus je moest het uit de boeken halen. En natuurlijk, de jeugd wordt nu geconfronteerd met heel veel visuele prikkels. Op hun gsm lezen ze alles en zo verder. Dus ik begrijp dat jonge mensen het ook moeilijk hebben om die fascinatie van te lezen in een fysiek boek, om dat zich terug wat eigen te maken. En daarom ben ik ook blij van dat jij zegt dat jij zelf ook jeugd wil stimuleren om terug te gaan lezen of meer te gaan lezen.
1: En ook geschiedenis, denk ik, dat is ook zeer belangrijk.
0: Ja, geschiedenis is ook heel belangrijk.
1: Want dat is iets wat ik ooit een van de liefste vakken deed.
0: Ah, dat is fijn om te horen.
1: Want als je de geschiedenis vergeet,
0: ja
1: dan weet je niet wat je... Dan heb je meestal de oplossing niet. En in de geschiedenis kan je misschien een oplossing zoeken.
0: Ja, of tenminste ook begrijpen waarom de wereld nu is zoals ze is. Dat is het resultaat van alles wat er in het verleden gebeurd is. Hè. Keuzes die gemaakt zijn enzovoort. En als je dat niet beseft, dan besef je ook niet waarom de wereld in elkaar zit zoals die in elkaar zit. Dus daarom is geschiedenis natuurlijk heel belangrijk. En ook vind ik, niet alleen om het evolutionair patroon te kunnen verwerken, maar ook omdat de geschiedenis confronteert u ook met wie jij bent en wie die mensen waren die toen geleefd hebben. En dat is per definitie ook in het oude Egypte zo. Als je merkt wat die mensen gerealiseerd hebben, hoe die dachten over de wereld, hoe die met elkaar omgingen en zo verder. Dat is heel confronterend. Als je dan denkt, ja, wie zijn wij nu en wat zijn onze grote uitdagingen? Wat waren hun grote uitdagingen? Dus dat is enorm verrijkend met zo'n cultuur dan in contact te kunnen komen.
1: Ja, oké. Okay. Marleen Renders, mag ik jou bedanken?
0: Zeker.
1: Dat je hier vandaag was.
0: Graag gedaan.
1: Als ter vervanging van Jan Vlamau vond ik het ook weer al heel, heel boeiend. Misschien toch nog vragen, waarom moeten ze jouw boek kopen?
0: Waarom moeten ze mijn boek kopen? Wel, ik hoop dat ze het graag willen kopen, omdat het is een lijvig boek van meer dan 450 pagina's, omdat het in de diepte gaat over hoe de Egyptische samenleving in elkaar zat, hoe die werkte. Dus ze steken er enorm veel van op. Hè. Het gaat niet over oppervlakkige feiten, maar het gaat over diepe ideeën en zo verder, verbanden die ik leg. En het is waanzinnig mooi geïllustreerd. Dus het is ook een boek dat je op de salontafel kan leggen en af en toe eens een keer inbladert en droomt over een reis naar Egypte.
1: Je hebt nog twee platen te goed.
0: Ja, graag.
1: Vertel eens.
0: Ja, ik heb gekozen voor... iedereen kent het nummer Mia van Gorky.
1: Ja.
0: En dat is een bijzondere leuke anekdote ook. Ik heb ooit gewerkt in mijn hoedanigheid als muzikoloog dan ook voor Capilla Flamenca. En dat was een van de beste Vlaamse ensembles voor oude muziek die we ooit gehad hebben. En toen kwam een telefoontje binnen van de manager van Luc de Vos bij mij. Kijk, een prof Latijn of een leraar Latijn heeft een mooie vertaling gemaakt van het liedje Mia in het Latijn. En wij zijn daarin geïnteresseerd. Wil Capilla Flamenca dat niet opnemen? En dus Rosa is ter vervanging van Mia gebruikt, omdat Rosa natuurlijk ook bekend is als de eerste naamval die we moesten leren. En het is perfecte vertaling en het lied heeft ook heel veel bewondering gekregen voor die fijne vertaling. Hè? Want Mia heeft nooit afgezien, wordt dan Rosa, noemkwam Doluit. En het is Marnix de Kat, een van de zangers van Capilla Flamenca, die de bewerking heeft gemaakt. En het is een enorm mooi lied geworden en Luc de Vos was er helemaal weg van. En hij had dus ook gevraagd om het op zijn begrafenis te laten spelen.
1: Ja. Oké, okay, dat is wel mooi. En je hebt nog een tweede gevraagd?
0: Ja, het tweede is ook van Capilla Flamenca. Dat is een lied over Vlaanderen. Het heet Ach Vlaanderen, Vrij Vlaanderen, edel van aard, ooit was je wijd en zijt bekend, zegt de tekst. Zo ben je nog steeds, maar tegen jou trekt menig woeste vijand ten strijde. Dus het gaat over Vlaanderen. We zitten in de jaren 1400, waar heel veel tegenstellingen waren. Bijvoorbeeld tussen de grote steden Gent en Brugge, maar ook tussen de burgerij en de adel. En opstanden tegen de graven, zoals Lodewijk van Malen en Philips de Stoute. Dus het gaat over dat Vlaanderen een hele woelige geschiedenis heeft. Maar, zegt de dichter, rondom jou gebeurde dan wel veel ellende, maar toch werd je steeds met hart bemind. Ach, Vlaanderen, Vlaanderen, wat houd je tegen? En ik heb altijd een heel groot hart gehad voor onze eigen geschiedenis van Vlaanderen. Daarom ook dit lied.
1: Oké, mag ik jou hartelijk bedanken.
0: Heel graag gedaan.
1: En een fijn weekend nog.
0: Dank je wel.
1: Dank je, dag.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: BNL.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Bewust niet geluisteren.

Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine. Hey.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: gelukt?
1: Oh, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.
3: Eigenzinnig, eigentijds.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend. BNL.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Haar muziek staat als een net gestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: And knock one more.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

Coming back, yo!

0: als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.
2: It's Britney, bitch.